Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros FM.
7: Goeienacht.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
4: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
3: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen van 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Hij wil de Canadese industrie beschermen nadat de handelsgesprekken met de VS op niets uitdraaiden. De VS heft al importheffingen van 50% op Canadese producten. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk, terwijl Antwerpen 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 winst van KV Mechelen. Mechelen staat 14e. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer door verschillende bergketens, zoals de Jura en de Alpen. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want die belandde ook even in het ziekenhuis. Het vorige record stond op 42 dagen. De ochtend start grijs, maar straks krijgen we brede opklaringen. Blijft meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen veel zon, dan wordt het 22 graden. Dinsdag meer wolken en ook kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioPros.be.

0: Ja, het is zondagmorgen en daar hoor je tussen 7 en 9 het programma Vroege Vogels met Chris van Dijk hier bij Pros FM. Welkom vrienden hier op de radio en blijven luisteren en wakker worden, stilaan wakker worden. Zo, we gaan hele leuke muziek gaan draaien.
1: Goedemorgen schat. Radio.

iets na 7 uur. En dat op zondagmorgen. Chris van Dijk op de radio. Ciao, ciao, amore. Kitana op de radio natuurlijk. Ik ben gelukkig zonder jou. Yolanda Zomer.

hele zachte muziek op de radio. Hè. Het is zondagmorgen voor iets. Een huisje in Montmartre. Alex Kleine. Het ritme van de trein. Bart Herman.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk. Van Dijk.

Zo, dat was Anna Westen met Applejack. En we gaan verder met Keilig en Niemands Land. Zo, vrienden, en ik laat jullie dan onze nieuwe supertip van de week horen. Hè? Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

dat kan niemand zoals jij, hè. Mike Gronti. En dat hier allemaal in Vroege Vogels. En dat tot de klok van 9 uur, hè. Zet de tijd maar stil vandaag, hè. Corina, een goeiemorgen, vrienden.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
6: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
7: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
6: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
7: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
6: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
7: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Dus Mavis en wij leven nu. Ja, dat moeten we doen, hè. Nu leven. Zeker en vast. Genieten moeten we doen. Zeker van de muziek, hè. Laat ze maar praten. José.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

had ik jou maar nooit gezoend. Ja, Lara Mila hier op de radio. Twee glazen bier, Michel van den Branden en Danny D'Amaro. Tot straks, laat het zijn van...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapeze-acts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

even naar achter en we starten met de Ritmo del Corazon van John Dennis. En hier Engel op aarde, Jan Smit. Goedemorgen.

Denk je dat de tijd voorbij is voor een bikini, hè? Bikini aan die swingstar hier bij Pros FM. SOS Camille voor jullie.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM. Goedemorgen. 105.5.

Ja, Lissa Lewis hier op de radio, hè, met haar single Volmaakt. Heel dichtbij. Ivan Brunetti. Welkom vrienden, goedemorgen. Chris van Dijk met Vroege Vogels op zondag 23 augustus. Ja, de maand zit er ver op, hè. Nog een week en we zijn weer al een maand verder.

Ja, Jonathan, en meer van dat. Hè. We gaan even Jennifer Burton aan het woord laten. Hè. Zachtjes in mijn hart. Goedemorgen, vrienden.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.

timmerwerken, renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Tussen liefde en liefdesverdriet. Hè? Een nummer uit 2019 van John Horton. Feestje in mijn hoofd. Ja, het is zondag. We mogen feesten. Hè? Tine Altermans. 1 uur.

Mucho cervezas. Ja, Dennis van Dam. Zo vrienden, dat was het weer. Vroege Vogels hier bij ProZFM. Chris van Dijk neemt afscheid van jullie. En ik laat het roer over aan de mensen van Ontbijtradio. Peter en Johnny laat ik op jullie los. Bellen kan 070 22 22 50. Of reageren via onze app. Ik ben er aanstaande vrijdag terug bij. Tussen 2 en 4. Hè, met Studio NL op vrijdagmiddag. Zo vrienden, nog een goede zondag. En blijf luisteren naar ProZFM. Salutjes!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Dromme.
4: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden. En dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren. En dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
3: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunamigevaar. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Bijna een vijfde van alle aardbevingen wereldwijd gebeuren in Japan. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen op Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. En Poetin dreigt nu dus met wraak, met aanvallen op de Oekraïnse graanexport in de havens en op de zee. In ons voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerp pakt 7-9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. En op het WK hockey staan onze Red Panthers, de vrouwen, iets dichter bij de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in die halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
5: We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
3: We krijgen stilaan brede opklaringen in de loop van de dag, afwisselend zon en stapelwolken, en blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemorgen. Onderbijt Radio.
8: Radio Pros.

0: Dit is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
1: Ja, we zijn er terug voor ontbijtradio op deze zondagmorgen. Het is vandaag 23 augustus al. We zijn bijna aan het eind van de zomermaanden eigenlijk.
2: Hè? En dat het koud is, hè?
1: Ja, is het koud?
2: Ja. Ik begin een beetje...
1: Ik heb mijn pulken al gedaan.
2: Ja, ik nog niet, maar ik dacht vanmorgen, zeg, ja, het is een beetje nevel, een beetje mist. Het zal wel goed weer zijn.
1: Ja, het is nog maar 30 graden. Hè, dus,
2: Ja,
1: Johnny, begin dit, s'avonds vroeger donker.
2: Ja,
1: en zo gaan we stilletjes naar september en dan de uurverandering en gaan we stilletjes naar de winter naartoe. Dus laat ons hopen dat september nog goed weer is. Hè.
2: Laat ons hopen, inderdaad. Ja. Ja.
1: We hebben trouwens, ik weet niet wanneer het juist is, ik denk de laatste vrijdag van september staan wij op de avondmarkt in Kersken. Dus ik hoop dat het nog goed weer is. En in oktober staan wij in Ternat aan Broodjeszaak Tropical.
2: Ja, ook Tropical,
1: op de jaarmarkt, denk ik.
2: Dat is ook een jaarmarkt. En dus er altijd veel plezier. Dus ja. Goedemorgen Peter, amai.
1: Ja, goedemorgen.
2: Ga met jouw flesje
1: altijd bellen, dat is 070
2: 22
1: 22
2: 50.
1: Of een berichtje sturen via de app van Radio Pros. Jullie kennen dat ondertussen wel al, hè?
2: Zal wel zijn.
0: Dit is Radio Pros. Ontbijtradio.
1: Ja, we gaan eens wat andere muziek draaien.
2: Je gaat mij laten dansen.
1: We gaan een beetje dansmuziek draaien. Irena Cara en What a Feeling komt trouwens uit de film...
2: Ja, Flashdance.
1: Flashdance, ja.

0: een fijne plaat gevonden, deze van Irena Cara. Ja, dat was wel een toffe film in tijd.
1: Ja, het is zo'n beetje...
0: van de jaren 80, denk ik.
1: Van de jaren 80, ja. De tijden van, Ghost en Patrick Swayze.
0: Die heb ik over het laatst ook gezien. Dat was op tv, we hebben er nog eens naar gekeken. Zo,
1: Samen potjes gebakken.
0: Eigenlijk was dat al in die tijd een mooie film. Hè. Dat was die effecten en alles. Hè. Nu kunnen ze alles met de computer, maar vroeger was het allemaal...
1: Dat zijn
0: de
1: Amerikanen, hè, hoor.
0: Beelden over elkaar zetten en zo. Dus,
1: Heb je dan ook samen potjes gebakken, Peter?
0: Potjes, ja. Zo.
1: Ik zie het al, hè. Een L samen, potje bakken.
0: En een van de films uit de jaren 80 was ook Survivor, The Eye of the Tiger. Ja, uit Rocky 1, denk ik, nog altijd.
1: Dat zou wel kunnen zijn, want zijn Rocky 24.
0: Is dat de plaats waarmee dat hij op die trappen loopt? Zo?
1: Nee, dat is...
0: Dat weet ik niet.
1: Instrumentaal is dat, hè. Zeg, gisteren was het Jan Bakker en Nancy, hè.
0: Ja.
1: Ja, Nancy heeft dat goed gedaan, hè.
0: We hebben ervan genoten, eigenlijk.
1: Ja, we hebben daarvan genoten.
0: Het was een verrassing voor Jan. Het was een verrassing voor Jan.
1: Super.
0: Die was altijd aan het vragen wie is het. Zegt, het is een verrassing, En hij wist niet tot op het laatste moment.
1: Nancy heeft dat goed gedaan. Goed gedaan, Nancy. Echt waar.
0: En eigenlijk konden ze elkaar nog niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Ze hebben elkaar misschien wel eens gezien, ergens op een event van Radio Proost.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Blijkbaar nog niet gepraat of zo, of kennis gemaakt.
1: Nou, dat was goed. De Eye of the Tiger, hè. Ze wordt meteen voor de leeuw gegooid, hè.
0: Inderdaad.
1: Ja, dat is letterlijk. Ja, Peter, vandaag hebben we hebben ook geen interview vandaag. Hè?
0: Nee. Ik ben nog aan dingen aan het proberen, maar het is niet gemakkelijk, want de artiesten zitten altijd zo vol.
1: Ja.
0: Ik heb er een paar gecontacteerd. Het is druk. Ja, het zijn zomermaanden, dus ze hebben veel optredens. Dikwijls laat thuis op een zondagmorgen, dat ze maar toekomen.
1: En er is onze spaghetti, hè?
0: Ja, onze spaghetti. We moeten die bijna gaan afsluiten.
1: Ja.
0: De kaartenverkoop toch?
1: Ja.
0: Je kan nog altijd online bestellen. En hier bij Radio Proost liggen er ook altijd nog kaarten.
1: Ja,
0: de medewerkers die gaan al een beetje beginnen afrekenen voor te zien hoeveel dat er al weg zijn natuurlijk.
1: Ja,
0: wij een beetje de traiteur kunnen waarschuwen ook. Hè.
1: Maar als de mensen zin hebben om een kaart te kopen, kunnen ze nog altijd langskomen.
0: Ja, ze kunnen langskomen hier in de studio. En
1: ons zomer-winterterras.
0: Wees snel, dan ben je zeker van je spaghetti. Ik denk dat er een paar zonder kaarten gaan meekomen. En dat is altijd moeilijk voor
1: dat is een beetje ingewikkeld, hè. Ja. Dus surtout voor, het is voor de traiteur. Het moet allemaal een beetje berekend worden. Hoeveel spaghetti, zoveel veggies en zo. Hè.
0: Ja, dus, inderdaad.
1: Dus in ieder geval, je kan bij ons langskomen. Trouwens, ons zomerterras is nog open.
0: Ja, deze namiddag.
1: Zomer-winterterras. Ja.
0: Straks komen ze de stoeltjes afkuisen en ze alles klaarzetten.
1: Ja, dus het is
0: en,
1: de moeite.
0: De dranken staan al koud.
1: Ik heb al een keer gaan kijken.
0: Ik dacht al geproefd.
1: Nee. Dat is wat vroeg, Peter. Dat is wat vroeg, jongen.
0: Ik heb me alleen genomen, want het is de cola. Het is de cola.
1: Ik
0: drink geen koffie morgens, dus wat moet ik drinken? Ik drink eerst water voor als ik opsta.
1: Ja, ik drink het groene monster, hè. Ja. Dat is ook de vervanger van koffie. Iedereen zegt van, dat is niet goed, dat is niet goed.
0: Van cafeïne.
1: Eentje kan geen kwaad.
0: Nee. We gaan nog wat muziek draaien. En inderdaad, dit was de Eye of the Tigers.
1: Pak die bokshandschoenen maar klaar. Ja. Hè? Ja, want we gaan hier een keer motten.
0: Krijg als kriek.
1: Ja, maar pas op. Hè? Eye of the Tiger, dat geeft mij zo'n
0: gevoel. Heb je dat nog gedaan, hè?
1: Ja, ik heb dat nog gedaan, maar lang geleden.
0: Allee, geef maar gas.
1: Ja, hopla.

0: The Eye of the Tiger van Survivor op de radio. Ja, iedereen een beetje wakker schudden. Zo.
1: Dat zal wel zijn, ja. Dat gaf ons wel een beetje inspiratie in de tijd om op bord te doen, hè, om te trainen. Hè.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: zo'n beetje een trainingsleken
0: in
1: eigenlijk.
0: In de fitness ook zo. Ja,
1: ja zo'n beetje, ik ben hier superman. Hè.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Gisteren, er is nog een bericht binnen van gisteren, Peter.
0: Ja, dat is blijkbaar niet gedraaid geweest.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar wel in Tom Kammerwald.
1: Ja, ik heb het gehoord in Tom zijn programma, zijn Duits programma. En dat is een liedje van Willy Sommers in het Duits.
0: Komt van 1978, als ik juist ben. Ik heb het zitten opzoeken. Ja. Ik vond het direct niet terug, maar ik heb het toch gevonden.
1: Currywurst mit Pommes frites. Ja, van Willy Sommers. Ja,
0: en ik denk
1: moeilijk,
0: dat de B-kant van de plaat Marina was of zo.
1: Dat zou wel kunnen.
0: Heeft ook nog Marina gezongen?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Ja. De groeten uit Oudenaarde vanwege Pieter, Bert en Dirk.
0: Voilà, we gaan ze eens draaien.
1: Currywurst met pommes frites, is dat niet wat vroeg?
0: Bah, dat is...
1: Zou erin gaan bij u, hè?
0: Voor straks, zo.
1: Ah, oké. Okay. Dan beginnen met chocoladekoekjes.
0: Dat zou u nog van de middag nu zo leveren, zo.
1: En currywurst met pommes frites. Allee, Tom Kalabaats, je hebt het gehoord. Kom maar even, jongen.
0: Meneer Sommers in het Duits, alstublieft.
1: Ja. Beetje raar, maar toch, hè?
0: Het begint wel zo goed, hè?
1: Ja.
0: Een beetje de samba zo achter.
1: Beetje samba achter. Wat heeft dat met currywursten te maken? Het zijn nog een beetje...

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
6: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Als we nu geen mooie muziek draaien, dan weet ik het niet meer. Hè.
1: Dat is één op één tegen.
0: Amai. Het is trouwens iemand van een muzikale familie. Hè?
1: Ja.
0: Diana Warwick.
1: Diane Warwick is de tante van Whitney Houston.
0: Kijk.
1: I know her name. Zeg ik, kiekebisch. Ja.
0: Het is een beetje Whitney Houston-style.
1: Ja, het is inderdaad. Whitney Houston-style. We hebben een plaat te draaien, Peter.
0: Ja, alleen
1: dat speciaal. Voor Veronique en Luc, dat zijn de grootste fans van Frank Galan.
0: Ah, ja.
1: En dat plaatje horen ze heel graag en dat is Bailame.
0: Dat is de nieuwe, denk ik.
1: Dat is de nieuwe, hè. En ja, er mag nog steeds gebeld worden, want het is maar stilletjes.
0: Ja, heeft al iemand gebeld, maar...
1: Voor de rest. Een beetje wakker worden, hè, jongens.
0: Een beetje berichten via de app zie ik nog staan, maar...
1: Ja. Ik zie hier, zeg maar.
0: Ik zou zeggen, bellen 070 22 22 50. Als je het nu nog niet van buiten weet, dan weet ik het niet, maar...
1: En ja, Ron van der Steen heeft al een bericht gestuurd. Ik kom straks langs hier, hè, Peter. Goedemorgen, Peter en Johnny. Juist een beetje meer Engelse muziek nu, hé.
0: We hebben hier net...
1: Ja, tuurlijk. We zijn nog maar pas bezig, hè,
0: We
1: zijn nog maar pas bezig. Hé, rustig blijven. Laat Johnny eens keuze maken voor zijn 69ste... Ah, nee, 59ste verjaardag. Ron, straks lappen rond te horen. Vanwege zijn maat en collega Ron van der Steen. Voilà. We draaien straks wel Engelse platen, geen paniek. Rustig blijven.
0: Het is 59 dan.
1: Ja, 69 om er een beetje mee wachten, hè, Peter?
0: Er zijn nog 50 er nu. Dus
1: ja, voor het moment nog wel. Morgen waarschijnlijk 60, ja.
0: Nog even.
1: Ja, goed. De volgende plaat dus, Frank Galan.
0: Ja.
1: Dat met Bailame.
0: Bailame.
1: Hoi, hoppa.
0: We zullen misschien nog eens vragen voor de kerstshow, hè, volgend jaar.
1: Ah ja, dat zou wel
0: dit
1: zou
0: jaar
1: leuk zijn.
0: Al artiesten zijn geboekt. We kunnen misschien straks al een tipje van de sluier oplichten.
1: Ja, dat moet jij doen, hè, Peter. Je maakt mij benieuwd, jongen.
0: Ik heb ze al mooi op een lijntje staan en het zijn niet de minste artiesten.
1: Amai, allee, wat is het?

0: muziek van een grote meneer, André Hazes. Hij is er niet meer, maar we kunnen wel nog genieten van zijn fijne muziek. En dat was zeker en vast deze, dat ene moment.
1: Ja, voordat ik wat zeg, moest ik al terugzwijgen.
0: Ja, inderdaad. Huh? Ja.
1: André Hazes.
0: We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen,
1: dag Peter, dag Jannieke. Dag Marina.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Marina.
0: De rest kennen we niet, hè. Nee. Dat is dat moeilijk.
2: Zeg, Johnny.
1: Ja?
2: Spijt dat mijn normaal geen Johnny noemt, hè. Dat is gemakkelijk, hè. Marina en Johnny.
1: De Johnny's en Marina's, ja, maar... dat is een beetje... ze lachen daar een beetje mee, de Johnny's en de Marina's, hè, je weet. Ja.
2: Ze gaan maar lachen.
1: Maar ja, je hebt een Rudy, hè, dus dat is ongeveer hetzelfde.
2: Ja.
0: Johnny.
1: Zeg, hoe gaat het met Rudy trouwens?
2: Wel, tamelijk goed. We moeten het weer naar de controle.
1: Ah ja. Ja?
0: Ja.
1: Alles een beetje opvolgen, hè. Zo gaat dat, hè, het leven.
2: Het is moeilijk, want ze zeggen hetzelfde.
1: Hey, ja. Maar hij is positief, toch?
2: Ja.
1: En jij ook, hè? Je klinkt beter dan, dan verleden week, hè?
2: Ja, beter, ja.
1: Ja. Ja. Dus, Marineke, zeg het maar.
2: Hij wil het tussen de potje, als je wilt.
1: Ja,
0: ik had gedacht.
2: Van Anne-Christie van der Roos.
1: Ja.
2: En dat is voor jullie al, voor jullie twee zeker, Bas.
0: Dank je wel.
1: Dank u.
2: En voor de andere Radio Pros.
1: Ja.
2: En voor jij die kan ook, hè.
1: Oké. Dankjewel.
2: En dan voor Peter zijn...
0: Els.
1: Ja.
0: Want die is al aan het werken.
1: Elske is al goed aan het werken,
0: Ze is de frigo's aan het uitwassen en aan het volzetten.
1: We moeten voor Elske een plaat draaien, alsjeblieft. Ja. Dus...
2: En dan ook voor mijn vrienden allemaal. En zeker voor Rudy, mag het niet vergeten.
1: Het zal wel zijn, hè. Ja. Zou er nog een mankeren, hè? Ja.
2: Dat slaapt nog zo, Johnnieke.
1: Rudy, wakker worden! Rudy!
0: Het is nu wel de moment voor op te staan.
1: Het is een moment, hè, Rudy, jongen. Kwart voor 10 met aanzicht.
0: Op een zondag, allee, ja.
1: Op een zondagmorgen. Ja.
2: Dus een middag mijn radio
1: opgelegd,
2: want dat komt toch wakker.
1: Ah, wacht, we zullen hem
0: eens
1: wakker maken.
0: Rudy! Zet hem maar wel uit,
1: Rudy. Ja. Allee, hij zal het gehoord hebben. De kroeg van Radio Pros. Rudy! Goed, voilà, we gaan de roos draaien voor u, hè.
0: Ja,
2: dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Ah ja, en dan kom ik de verder niet, hè. Met Rudy en met mijn vriendinnen.
1: Ja. Goed.
2: Ik heb gezegd dat ze moet meegaan.
1: Heel goed. Breng maar volk mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hè?
2: Ja, oké. Okay. Va.
1: In orde?
2: Ja, Jannieke.
1: Allee, nog een fijne zondag.
2: Dag Peter.
0: Zal ik het zijn?
2: Ja. En goede zondag ook, hè, voor jullie.
1: Ja, dank je wel.
0: En we gaan die plaatje starten, hè. Aan Christy.
2: Ja, dank je wel.
1: En vergeet niet, terras is nog altijd open, hè, Marina?
2: Ja, ik weet het, maar Rudy naam is dat ding in ons.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het.
2: Moeilijk,
1: ik weet het. Ik weet het.
2: Kwam ik direct, maar
1: Maar ik zeg het maar, hè. Ik zeg het maar, hè.
2: Ja.
1: Oké.
2: Oké.
1: Bedankt voor te bellen.
0: Alleen nog fijne zondag.
2: Ja, voor jullie ook, hè.
1: En geniet van uw plaat.
2: Ja, dank u wel.
0: En bedankt voor het telefoontje, hè.
2: Ja, dank u wel.
1: Groeten.

0: Gelukkig, hè.
1: Ja. Voilà, ze. En hier is de Roos van Ann-Christie. Je kan nog bellen.
2: Kijk, een beetje 0. 70.
1: 22.
2: 22.
1: 50.

0: blijft een mooie plaat.
1: Inderdaad.
0: Van Mike Christie. Beetje een tristige plaat.
1: Ja, zo korter stilletjes van zo.
0: Ja, zo. Ja. Ja. Speciaal voor Marina draaiden we deze plaat.
1: Voilà, zeg, we zijn er weer.
0: Ja, we moeten een plaat hebben van een collega.
1: Ja, hij vroeg, hij zegt... draait daar eens wat minder Nederlands, maar we hebben al van alles gedraaid.
0: We draaien van alles, we draaien van alles.
1: We kunnen misschien voor hem een speciaal plaatje draaien.
0: Ja, we gaan dat doen.
1: En we hebben ze gevonden.
0: We hebben ze gevonden.
1: En Ronoken, je hebt er heel goede herinneringen aan.
0: Ja. En je kent ze van binnen en van buiten. Hier is Nancy D. Alsjeblieft.
1: En I love you, Ronoken.
0: I love you.
1: I love you, Ronoken, je weet dat, hè.

0: Voilà, zie. Het was in het Engels, Ron.
1: Nancy D. En ja, veel mensen weten misschien van welke film dat dit komt eigenlijk.
0: Ja, van de Gaston en de Leij, hoor.
1: Ja.
0: Ik dacht, was het Paniekzaaiers?
1: Paniekzaaiers, denk ik, ja.
0: Of de zware jongens, één van de twee.
1: Ja.
0: Dat was het meisje dat kwam optreden, Nancy D. En dat is trouwens de buurvrouw van Ron van der Steen.
1: Ja, inderdaad.
0: Voilà.
1: Ja.
0: En mooier kan toch niet zijn, hè?
1: Nee, dat is ongelooflijk.
0: Ja, voilà, dus dat.
1: Als ze dat hoort, hè.
0: Zeggen, Ronneken bedankt, nee, jongen. Voilà, zie.
1: Dat zal ook wel van ouderdom al zijn, denk ik.
0: Ja, diep in de 70, denk ik. Ja, de Gaston was er helemaal gek van, hè. Ja.
1: Ja, die moest wel terugschrijven voor dat podium.
0: Ze deden alles om te ontsnappen aan hun vrouwen, om toch maar naar Nancy D te komen.
1: Het was eigenlijk geen slechte plaat, hè.
0: Nee, het was een mooie plaat. Het was een hele mooie plaat, trouwens. Ja, en het was in het Engels.
1: Ja, het was in het Engels.
0: Ja, voilà. Dus we hebben alles rechtgezet, hè, Ron? Oké. Voilà.
1: Je hebt nog telefoon gekregen.
0: Jawel. We hebben een plaat te draaien voor thuisverpleger Davy en zijn ganse team.
1: Mm-hmm.
0: Vanwege Corinne uit Brakel.
1: Ja.
0: En Corinne die vroeg de platen van Danny erover. En waar zijn al die mooie jaren?
1: Ja, dat is voor zo meteen na dit.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Om de bijdrage.

0: Zou je zo'n dalle erover van parasolken en juwelen dalle erover?
1: Van in Belzeke.
0: Een beetje reclame maken, hè?
1: Ja.
0: Op de radio met waar zijn al die mooie jaren? Hey, dat vragen we nog allemaal af.
1: Ja, inderdaad. Zeg Peter, binnenkort, jij gaat straks iets vermelden. Zo'n beetje tipje van de sluier.
0: Ja, een tipje van de kerstschouw.
1: Ja, ja, ja, ja. Want je maakt mij curieus.
0: De kaarten zullen te koop zijn vanaf onze spaghettiavond eigenlijk.
1: Dus en je hebt gezegd, het zal een goede line-up zijn, hè?
0: Ja, ja, ja. Inderdaad. Allee. We hebben ons best gedaan. Allee, we proberen altijd ons best te doen. Man.
1: Maar je maakt me echt nieuwsgierig.
0: Ja, ja. Dus iemand, denk ik, dat nog niet geweest is, of het is heel lang geleden dat hij ooit bij Radio Pros geweest is, op een optreden
1: opgetreden
0: geweest is.
1: Ja. Ja, ja, ja. Oké. Goed, allez, we moeten nog een paar platen erin zien.
0: Ja, voor Molly, Friede en Johan en Yvette uit Willebroek hebben ook al een berichtje gestuurd. Maar ik wil toch dit uur nog afsluiten met een hele mooie plaat van Andy Williams.
1: Ja, ja, ja, mooi, mooi, mooi. Can't help falling in love. Ja. Hola. Ik hoor het meteen, hè, als een start.
0: We zien allemaal de liefde vandaag.
1: Hola, lastig kan je op vandaag, hè. Straks bellen, 070 22
0: 22
1: 50, alstublieft. Wow.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
6: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
7: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: zal niet lukken, zeker niet.
1: Ik denk het niet. Ik zal boven de limbo stik zijn, denk ik.
0: Dat dan zonder nog
1: stoppen. Nee. Daar ben ik te galant voor. Ja.
0: Je bak is te dik voor daaronder.
1: Onder de limbo stick. Ja, ik zie het niet zitten. Ja, als ik hem zo hoog leg als die hoogspringers,
0: ja,
1: dan gaat dat wel lukken.
0: Ja. Dat wel.
1: Ja. De limbo stick van onze goede vriend James Lloyd.
0: Ja.
1: Waar ik trouwens ooit nog mee opgetreden heb.
0: Ja,
1: dat is lang geleden, maar ik denk in 1985 of 86.
0: Amai.
1: Het was een zeer aangename mens. En hij dronk graag een pintje.
0: Ja.
1: Ja, dus. Ja, dat was direct vriendjes, hè. Dat was direct vriendjes, hè. Ja, dat was in Sint Maartensbodegem. Ik weet dat nog, dat is lang geleden, maar toch.
0: Ja, wat, hè.
1: Goed, we moeten een plaat gaan draaien. En die heet Diggity Diggity van DJ Ilgen.
0: Ja.
1: En die moeten we draaien speciaal voor Jorgen, als ik dat goed zeg. Want
0: Jorgo. Ja,
1: Jorgen, ja. Dat is echt Duits, hè. Er staan twee puntjes.
0: Ja, de U met de twee puntjes.
1: Ja. Jurgen, anders vraag je dit aan Tom Kalabout. Ja.
0: Is dat wel kunnen?
1: DJ Ilhem, ja. Diggity Diggity. Ja.

0: Notér, dass du eine feine Melodie hast, ne?
1: Willi? Ja, zeker. Een mooie videoclip, alles gezien.
0: Ja, amai.
1: Met een ananas. Hoe zeggen ze dat in het Engels, Peter?
0: Die kunnen we nog niet meegeven op beeld.
1: Nee, hoe zeggen ze dat in het Engels, een ananas?
0: Een pineapple.
1: Toch. Goed.
0: Ja, pineapple.
1: Goed. Sommigen zeggen een ananas. Het was een leuke clip trouwens, van DJ Ilham. En dat voor Jorgen. Nu moeten we een plaat draaien en dat is nog eentje voor mijn verjaardag. Dat was de 18e augustus.
2: Amai.
1: Vanwege Corinne uit Brakel. Mm-hmm. En ze broeg de plaat aan van John Veuglers. En comment ça va? Oulala.
2: Oulala.
1: Ouais, ouais. Ça va, hè?
2: Ça va.
0: Het is een goed plaatje in ieder geval.
1: Ja, mooi kijk.
0: Lekker swingen op een zondagmorgen hier bij Radio Pros in de ontbijtradio.
1: Het kan allemaal.
0: Heb je ook zo'n plaatje in gedachten? Gewoon even bellen. Hè?
1: Ja, 070
0: 22
1: 22
0: 50.

0: was dat jaloers.
1: Ja,
0: en de vrouwen, en de vrouwen dan.
1: Ja, maar dat zal wel, het zal wel zijn. Het zal
0: op
1: wel
0: elkaar,
1: zijn.
0: Op elkaar.
1: Op elkaar, ja, ja, je weet hoe dat gaat. Hè.
0: Ja.
1: We hebben iemand op onze lijn, denk ik. Op antenne. Ja, ja, ja.
0: Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Welkom hallo. Bij Radio Pros. Ja, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Je bent live op antenne. Met wie spreken wij?
2: Met Erik Bloemhart uit Tralfene.
1: Ah, Erik uit Tralfene. Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Zeg, het is daar groot bal geweest in Tralfene, hè?
2: Ja, ja.
1: Hè,
2: ja.
1: Het was vol een bak daar, hè?
2: Ja.
1: Ja. Zeg, hoe gaat het daar in Tralfene?
2: Ja. Goed, goed, goed weer, hè.
1: Zijn er nog een paar cafeetjes open in Tralfene?
2: Nog twee.
1: Nog twee, ah ja.
2: Ja, ja.
1: Ik weet daar vanachter de Schettenberg, hè. Is die nog
2: ja,
1: open,
2: ja? Ja, de Schettenberg vanachter, ja.
1: Ja, verlassen. Misschien hebben we daar ooit elkaar eens gezien.
0: Onze antenne, ja, onze antenne mogelijk, staat
1: ja.
0: Daar, hè.
1: Ja, onze antenne ja, staat trouwens in Tralfene,
2: ja.
0: Onder de 7.1, ja. Radio Pros nu,
2: ja.
1: Verlassen, doe maar de groetjes.
2: De groetjes voor onze kleine Kian.
1: Ja.
2: En voor Vaken en Moeken.
1: Aha. En dat zal het zijn?
2: Dat ja, dat zal het zijn.
1: Dat is kort en bondig. Zeg, heb je nog de tijd meegemaakt van AVO?
2: Ja, ja.
1: Ah, wel, ja, we zijn zo'n beetje hetzelfde dan AVO. Hè.
0: Ja, een beetje dezelfde muziek zo. Een
1: beetje dezelfde muziek, hè?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Dat is lang geleden, hè, AVO? Hè?
2: Ja, dat is lang geleden, dat is lang geleden.
1: Dus nu moet je tegen iedereen in Tralfene zeggen, luister naar Pros, het is zoals AVO.
2: Hè? Ja, in orde.
1: In orde? En wij draaien een plaat voor u.
2: Ja, dank u wel.
1: Gratis en voor niks.
2: Ja.
1: Dat kost niks, hè?
2: Ja, dank u.
1: Oké. Okay. Zeg, bedankt om te bellen.
2: Ja, ja.
1: Nog een fijne zondag.
0: Fijne zondag. Ja, en hier is uw plaatje van Willy Sommers, hè?
1: En welkom bij Radio Pros.
2: Ja.
0: Salut, Kees. Fijne zondag.
1: Hallo. Voilà.
0: Dat is
1: al
0: weg. Onder de 7.1 in Tralfene. Ja, ja, ja. Onder de 5.5 uit Roosal.
1: Ja.
0: En onder de 7.5.
1: Ja, Ternat, Dilbeek.
0: Ja.
1: En alles.
0: Die kanten. Assen.
1: Als alleen maar een kooi, zonder tanden.

0: Dat is een van de grootste hits van Willy Sommers. Als een leeuw in een kooi, allemaal hier bij Radio Pros in onze ontbijtradio op zondagmorgen. Ja. En we zitten al aan 17 graden, hè, dus dat gaat ideaal zijn voor ons zomerterrasje deze namiddag.
1: Het zal wel
0: hier
1: zijn, het zal wel zijn.
0: De dranken zijn koud en als de zon een beetje warmte geeft...
1: De frigo is uitgekuist.
0: Dat is toch zo plezant.
1: Ja, het is zeker.
0: Het is geen 30 graden meer, het is echt terrasjes weer.
1: Ja, het is echt terrasjes weer.
0: Ik zou zeggen, kom allemaal maar langs Lijstraat nummer 5. We zijn open van een uur of één deze namiddag, dus...
1: En als je wil vroeger komen, dat mag altijd. Ja, dat is geen probleem, hè.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Peter en Johnny.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Graag een platen van Shakin' Stevens. Oh, Julie.
0: Oh,
1: en dat is voor jullie. Oh, Jacqueline, Sylvieke, Johan en Frida. Nancy en Jos. De zus Marijke en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. En een hele dikke knuffel. Ja, dat komt vanwege Molly, hè.
0: Voor jou, oké, Molly. Fijne zondag.
1: Ja, en we gaan er twee platen meteen draaien, hè, Peter?
0: Ja.
1: Groetjes van Frida en Johan uit Herzelen. Dag Peter en Johnny. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Graag het plaatje van Mike Brandt. Rien kunnen larmen dans tes yeux. Ah, heb ik gisteren nog gedraaid. Uit 1972.
0: Waar heb jij dat gevonden nog?
1: Ja, jong Peter. Ja, dat zijn schatten op zolder, hè.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja, want trouwens, binnenkort ga ik dat programma maken van Pieter van Banden. Moet ik al een beetje voorbereiden.
0: Ja, een beetje aan beginnen zoeken. Ja,
1: dat is dat. Hè. Dus dit plaatje voor jullie, Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Anne en Ed, Rudolf en Anja, Franske en vrouw, DJ Luc en Anne, Gerrit en Linda, het Prosteam en alle luisteraars en een hele fijne zondag toegewenst. Vanwege Frida en Johan.
0: Maar we beginnen met die van Shakin' Stevens.
1: Hè? Ja, en dat is voor ons molletje. Die gaat waarschijnlijk een keer goed shaken, denk ik.
0: Oh, Julie.
1: Oh, Julie. Ja.
0: Ja.
1: Mooi plaatje.
0: Geef maar gas, hè.
1: Geef maar gas.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Oh la la la la, het was toch mooi in de jaren 60, in 70. 72, dan had ons moeder een cafeetje internat. Ja. En dat plaatje weer echt regelmatig gedraaid van Mike Brandt. Die kon tot 4 tonen hoog gaan. Die kon heel hoog zingen. Amai. Ja, ja. Dat was die is ook vroeg gestorven. Ja, spijtig genoeg. Mike Brandt. Een plaatje van Wiltura, Peter.
1: Ja, dat wil ik. Nee,
0: ah, Mon amour à moi moeten we draaien.
1: Mon amour à moi.
0: Ja, wie. Een plaatje van Wiltura. En die moeten we draaien voor Johnny en Heidi, dankjewel. Voor Sam en Ben. Voor Peter. Mm. Heeft ook een plaatje.
1: Dank je.
0: Voor Elske, Emma. En ook voor Ed van Bever. Ook voor Ed van Bever. Ja, wat.
1: Zo die al wakker.
0: Grapje, hè? Ja, hij is al wakker. Ik heb hem straks op de achtergrond een beetje gehoord.
1: Horen rammelen zo.
0: Zo'n beetje. Oké. Ook voor Molly, Marijke. En ook voor Corine, Ed, Brakel. En dat alles vanwege Anneke. En Anneke, ik weet, deze plaat hoor je heel graag van Wiltura.
1: Mon amour
0: à moi.
1: De harp.

0: Vraag me af hoe dat met Wiltura zal zijn eigenlijk.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Ja, hoort er niet veel meer van.
0: Hoort er niet veel meer van. Een van zijn betere platen, Mon Amour en Moi, aangevraagd door Anneke. Volgende plaat is er eentje vanwege Yvette uit Willebroek.
1: Mm-hmm.
0: Goedemorgen samen. Graag een plaatje van Nana Mouskouri en De Colores voor alle Prossers en Tenerife vrienden. Ja, ik moet zeggen, een plaatje hebben ze ook serieus moeten zoeken, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: dat is niet gemakkelijk, hè?
1: Nee, De Colores is eigenlijk de titel. Het is niet Tres Colores.
0: Nee, De Colores.
1: De Colores.
0: Krijg De Colores.
1: De Colere.
0: Ja. Hier is Nana Mouskouri.
1: Allee, hier, het is hier, voilà ze. We hebben alles. We vinden alles.
0: We vinden het toch, hè. Allee, jij toch, hè, Peter?
1: Soms.
0: Je zet me krak.

0: Nana Mouskouri op de radio.
1: Een beetje raar, hè?
0: De Colores. Maar het is een beetje in het Spaans.
1: Ja, het is een Griekse. Kalispera. Amai.
0: Kalispera.
1: Ja, Nana Mouskouri is een Griekse en in Spaans gezongen.
0: Ja,
1: ja. Ja, trouwens, Vicky Leandros deed dat ook. Die zong soms wel eens in het Duits zelf.
0: Ja, dus, ja, inderdaad. Ja.
1: Dus in ieder geval, deze mooie plaats draaiden we voor Yvette.
0: Ja, en nu helemaal iets anders.
1: Helemaal iets anders.
0: Van de andere kant van de wereld eigenlijk.
1: Het zal wel zijn, een beetje in mijn slag.

0: Yeehaw.
1: Van Assen.
0: Als dat geen country is, hè, Peter?
1: Dat is country, dat is country.
0: Zo, maar... oh. George Strait en The Love Bug.
1: Van mij. We hebben nog iemand aan de lijn. Een goeiemorgen met Radio Pros.
2: Goeie zondag, met Johan het Gaarsdelen.
1: Dag Johan.
2: Dag Peter en dag Sonny, welkom bij mij.
0: Johan,
1: welkom,
0: goeiemorgen.
1: Welkom bij de radio.
0: Welkom. We hebben je op antenne genomen, Peter.
2: Ja, maar ik ben eraf gekomen.
0: Ah, je bent eraf gekomen, dat is goed. Johan, zeg maar.
2: Oh, we zijn zo'n beetje teleurgesteld.
1: Huh? Oei. Dat is minder.
2: Ja, ja wel Jan. Frida heeft dit gedaan voor een goed doel.
1: Ja?
2: We zijn op die een dag 7 keer 80 euro kwijt.
0: Oei. Ja?
2: Ja, en dat was voor een goed doel. En dat is de naam gebruikt van dingen Touring Wegenhoop.
0: Amai.
1: Amai.
2: Dus alles is geblokkeerd.
0: Jongen.
2: Blokkeren, Hans den Boel. Dus dat we 150 euro hebben kas.
1: Amai.
0: Wat is ik?
2: Ja, joh. Je ziet, hè.
0: Ja.
2: Ik vind echt, allee, mag dat woord misschien niet gebruiken, een krapul die dat doet.
1: Ja, maar dat is zo.
0: Dat is echt waar.
2: De mensen helden
1: dat al. Dat is de nieuwe vorm van diefstal, hè.
0: Dus de nieuwe vorm van diefstal, ons moeder heeft het ook bijna eens gehoord.
1: Opletten.
0: Tien
1: keer nakijken. Het is ongelooflijk.
0: Wie geloof je nog deze dagen? Wie geloof je nog?
2: Ik ben erop uitgekomen, zei Frida, hola, wij zijn hier, bonk. En direct naar de banken bel, direct alles geblokkeerd, hè.
1: Ja,
0: het zal wel.
2: Goh. Ja, wat doen jullie nog met 150 euro?
0: Niks.
2: Ja, het is afgelopen week dinsdag.
1: Amai.
0: Ja, wat hè.
2: En dat is alles in orde, hè. Ja.
0: Amai. Ik hoop dat alles in orde komt, hè, Johan.
2: Ja.
0: Ik hoop het, jongen. Echt waar, want...
2: Plezierigen is toch niet zo?
0: Nee, zeker niet.
1: Amai.
2: Als je dat voor hebt...
1: De digitale wereld, hè.
0: Ja,
2: de digitale wereld, ja. Het is gemakkelijk, maar ja. Je ziet het, hè.
1: Ja. Heel gevaarlijk. En wat is er nog juist op die Facebook en alles ook? Je ziet filmpjes, foto's,
0: niks meer.
1: Vrouwen zijn allemaal een fotomodel de dag van vandaag. En als je dat dan tegenkomt, dan ga je gaan lopen. Dus,
0: ja.
1: Anders is echt... Is
2: en dezelfde dag is IKEA hangen er ook aan.
0: Hetzelfde met mij.

0: van mij een foto maken met tanden als je mij tegenkomt gaan lopen. Dus
1: met een baardje zo en een snorgen.
2: Ja, dus ik heb nog zo'n foto staan van.
0: Ja, laat maar Peter.
3: Maar het zijn terug allemaal die paparas nemen toen, hè?
0: Ja, dat is het probleem natuurlijk. Ik weet, ik heb het ooit eens voor gehad met mijn moeder en het is een ganse loop.
1: Ja, het is een soep, hè.
0: Het is een ganse soep waar hier alles terug in orde komt, hè.
1: Ik ben ooit ook 6.000 euro kwijtgeraakt. Ah nee, 3.000 euro. Ja. 3.000 euro,
0: ja. Allee, veel start in ieder geval, hè.
3: Dat is een gezamenlijke zichtrekening, maar nu gaan we dat anders doen op Olofsen. Dan elke één hebben, hè.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Dan we nog aan het kalken, hè.
1: Dan nog een reserverekening heb daar.
0: Ja.
3: Ja, want waar loop je nog met 150 euro?
0: Ja, nergens. Inderdaad.
3: Ah ja, hij moest naft genomen worden. Ja,
0: naar de winkel gaan.
3: 150 euro, hè.
0: Ja. Naar de winkel gaan, ja.
3: Dus hij moest bij de coiffeuse gaan.
1: Ja, dan te gaan trappen, hè. Ja. Ja.
3: Ja,
0: dat is niet makkelijk. Ja, zeg maar, Johan.
3: Nu houdt dat plaatsen, hè. Barry Ryan.
0: Ja.
3: Heloise uit 1968. Het is een lang plaatsen, hè.
1: Ja, inderdaad. Het is een lange.
3: 5 minuten.
0: Het is een mooie, want mijn schoonvader hoort die heel graag.
3: Ja. Maar wel ja, en dat is juist gepast voor in de lijst van Pieter van Banden.
0: Ja.
3: Maar dingen mogen het dan ook niet vergeten, hè. John Holt.
0: John Holt zullen we zeker niet vergeten. Ik zei het nogmaals, ik ben er aan bezig aan het programma, maar het moet goed zijn. Dus ik wil zeker zijn dat alles goed getimed is, de muziek en alles. En ik zal...
3: Wel, daarmee dat plaatsen van de net dat ik daar ook ingestoken heb, van My Friend.
0: Ja, ik had ze gisteravond al eens gedraaid. En ik had ze uit het bestand gehaald van Pieter van Banden eigenlijk. En daarmee zeg ik, ja, dat is ook nog zo'n prachtplaat. Hè. Dus, ja.
3: No, maar ik heb er veel te zeggen.
0: Ja. Tuurlijk, ze moeten allemaal een beetje in bestand staan. Hè, Want anders is dat moeilijk. Maar we gaan eraan werken, dus in ieder geval...
3: Dat is voor iedereen die we daarnet hebben opgenomen.
0: Ja, ja. Oké.
3: Dus, en we wensen dan ook iedereen een fijne zondag toe. Hè.
0: En voor jullie ook, Johan, ondanks alles, wens ik jullie veel sterkte toe en probeer alles in orde te krijgen. En dat alles in orde mag komen.
3: Dat we 3 keer naar de bank kunnen vliegen.
0: Ja.
1: De tijd dat erin kruipt, dat is ongelooflijk, hè.
3: Allemaal die paparazzen door een ander. Ja. Je doet dan een kruis voor een goed doel, hè. Ja. En ze hebben nu liggen, hè.
0: En ze hebben nu liggen, ja. Dus.
3: Het ging dan over een voedingspakket.
0: Ja.
3: Dus Touring Wegenhulp, voedingspakket voor in de auto, voor dat. Zeg, die is dat hier? Zeg, kom, hè. Direct naar de bank bellen, hè.
0: Ja, het zal wel.
3: Ja, alles geblokkeerd. Voilà. Dan moet je eten bij een boterham minder en we kunnen niet anders, hè.
0: Ja, het zou wel zijn.
3: Allee.
0: Ja, Johan, mensen, veel courage nog, hè, jongen.
1: In ieder geval, maak daar nog een fijne zondag van. Hè.
0: En probeer er toch nog een goede zondag van te maken, hè, Johan.
3: We slapen er niet van, zullen.
0: Nee, ik weet het.
3: Tjallukes.
0: We gaan eens luisteren naar Barry Ryan. Misschien kikt dat een beetje op, hè, Johan.
3: Ah ja, zing maar een keer mee, hè.
0: Oké, Barry Ryan.
3: Tjallukes, hè.
0: Eloise, ja.
1: Tjallukes, hè. Jo.
0: We hebben nog een plaat te draaien, een hele mooie goeie morgen, Johnny en Peter.
1: Ja.
0: Zouden jullie eens een plaatje van The Ghostbusters willen draaien?
1: Ray Parker Jr.
0: Ja. Groetjes aan Van Ben, aan iedereen van het Prosteam, mijn mama en Mickeytje. Voilà. Onze Mickey, hè.
1: Ja, die moet er ook bij zijn.
0: Hij had zo wel zijn. We gaan eerst luisteren naar Barry Ryan, zeker, hè. Dat is het lievelingsplaatje van mijn schoonvader.
1: Ja?
0: Ja. Speciaal voor Johan, Eloise en ook voor Martineke en voor mijn schoenmoeder.
1: En bellen kan nog altijd 070 22 22 50 of...
0: Ja, gewoon via onze video een berichtje sturen kost helemaal niks.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
7: Volt FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
8: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
9: 070 222 250.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Onderbijtradio.
2: Radio Pros.

0: Dan lassen we onze eigen Christophe op de radio en verdrinken in je ogen.
1: Het is moeilijk, hè? Verdrinken in ogen.
0: Ja, ik weet niet. Ja,
1: dat weet niet hoe doe je dat?
0: Maar ja, dat is omdat je ziet in die ogen en ja...
1: Gesmelt.
0: Ja, zoiets. Ja, ja,
1: zoiets, ja. Ja. Ik moet het weer al moeilijk maken, hè, Peter?
0: Ja, ja, ja, ja, dus natuurlijk. Dan, als ik een vraag, hè, jongen.
1: Goeiedag voor ons Jacquelineke.
0: Ja, ja.
1: Voilà. Rita, en voor jullie allemaal graag een plaatje van Paul de Leeuw. Vlieg met me mee, de groetjes uit Wellen, vanwege Hilde.
0: Ah, ah ja.
1: Hilde, die vroeg een plaat aan dus van Paul de Leeuw en Vlieg met me mee. En dat voor Jacquelineke, Marina, Rita en voor jullie allemaal daar dus
0: gaan
1: de plaat.
0: Gaan we er nog eentje bij doen?
1: Ja. Gaan we er nog eentje bij
0: gaan
1: doen?
0: Er nog eentje bij doen. Hè.
1: Is het echt? Ja, nog eentje bij doen?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Oké. Okay. En dat is er eentje voor... ja, we gaan er eentje bij doen, zegt Peter. Oké. Okay. Ja. Even kijken, welke gaan we erbij doen? Geef me nu je angst. Goedemorgen. Ja, even kijken. Oh, ja, ja, je maakt het me moeilijk, hè, Peter. Echt, hè?
0: Ja, maar ja, ja, ja.
1: Echt ongelooflijk. Ah ja, geef me je angst. Dat was van gisteren.
0: Ja, maar ja. De verkeerde plaat gepakt. Ja, ja, ja, ja.
1: Goedemorgen, Peter en Johnny. Graag een plaatje van Wiltura. Maar ja, we hebben Wiltura al gedraaid.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, dus ja, hemelsblauw. Voor jullie, Molly, Hilde en iedereen die ik ken. Voor het ganse team van Radio Pros, de vriendelijke en lieve groetjes vanwege Jacqueline. Dus de eerste plaats die we gaan draaien, dat is er eentje van Paul de Leeuw. Allee.
0: Ja. Ja, wacht, wacht. Ik ben nog niet klaar.
1: Je bent nog niet klaar. Oh, jongens toch. Er mag nog steeds gebeld worden. Ja. 070-22-22-50. We zouden dat eigenlijk graag hebben, want daarmee kunnen we eens een praatje maken.
0: Een babbel kunnen doen op de radio.
1: Een babbel kunnen doen op de radio. Ja. Dus, ja.
0: Wacht,
1: dus.
0: Wacht. Ik sta klaar. Ik sta klaar.
1: Sta klaar, goed, maar sta, de goeie staat niet klaar, hè, Peter?
0: Hé? Hey?
1: De goeie staat niet klaar. Hè?
0: En wij vliegen met me mee.
1: Ja, ja, maar nee, maar we straks, hè.
0: Ja, straks. Ja,
1: dus ja, ja, ja. Oké, okay, we zullen eerst Paul de Leeuw draaien, denk ik. En ja. Vlieg met me mee. Allee, santé.
2: Vlieg met me mee naar de regenboog!

0: zal ooit eens gebeuren.
1: Het zal eens gebeuren, hè. Ooit, ooit.
2: De liefde brengt ons ooit weer bij elkaar.
0: Ja, dat misschien ook, dat weet je niet.
1: En wie deze plaat niet kent, die is waarschijnlijk van onder een steen geboren of zoiets.
0: Ken ze van buiten, ik?
1: Amai. Amai. Die dus kan je zelfs
0: het is nog altijd de meest aangevraagde plaat hier bij Radio Pros. Alle tijden, denk ik.
1: Ja, het zal wel zijn. Hemelsblauw van Wiltura.
0: Ah, ik had nog iets speciaals staan. Speciaal voor de Ronzo.
1: Ah, voor Ronneke? Ja, van de Steen. Okay. Hij houdt van dit liedje, hè?
0: Ah, ja, inderdaad.
1: Hij houdt ervan, hè. Ik heb gehoord dat hij er helemaal gek van is van dat liedje.
0: Deze.
1: Ja. Spiritus Santus. Je zijn de nonnetjes. Voilà, allez. Hij is misschien van achter al aan het dansen, hè? Op het zomerterras, wie weet. Hij is misschien al mee aan het doen.
0: Allee, we gaan zitten draaien voor de ronde.
1: Ja, allez.
0: Ze mag daar volledig op, het is op mijn trouwje voor iets.
1: Allee, van der Steen voor u.
0: Zeg maar mee.
1: Allee.

0: Voilà, dat mag altijd. Ik ben in een band radio.
1: Ja. Ja, bij Radio Pros kan je alles verwachten. Country, ja, ja, here we go.
0: Country. Ja, ja, ja. Je kunt dat nog in het programma gebruiken.
1: Oeh, ja. Let maar op of ik doe het, hè, Peter.
2: Voilà, het gaat al.
1: De lustige nonnetjes. Speciaal voor Ron van der Steen, ja, omdat hij die toch zo graag hoort.
2: Het drie uur onderweg naar Radio Pros, dus...
1: Ja, ja, ja, chapeau.
2: Dat is iets speciaals. Chapeau,
1: ja, ja, dat zal wel zijn. We moeten ons eigenlijk een klein beetje teleurstellen voor dat liedje, hè. Je wint ze niet, hè, Peter?
2: Nee, ik kan ze niet downloaden, ik kan ze niet...
1: Nee, het is een beetje erg.
2: Ongelooflijk.
1: Maar we moeten dat goed maken. Ja. Allee, jij toch.
2: We hebben iets klaarstaan dat ze heel graag hoort en ze zal wel tevreden zijn.
1: Ik denk het wel, hè. Ja. In de auto, want ze is aan het luisteren, hè.
2: Whitney Houston zingt dat ook trouwens.
1: Ja, maar zo is Gerard Joling, hè. Trouwens, we hebben gisteren niet gezien van Gerard Joling.
2: Ja.
1: Ja, als je daar wilt gaan naar kijken, heeft een laatste show.
2: Ja.
1: Die heet Only Joling.
2: Huh?
1: Je kan ook VIP gaan met zo. Je kan binnengaan, je kan een handtekening, champagne.
2: Dat is allemaal veel, hè.
1: Alles erop en eraan, €500.
2: €500, hè?
1: Ja. Ja, dat ik nu de lotto moest gewonnen, maar voor haar zou ik dat wel doen, want ze is dol van Gerard Joling. Maar ja, €500, maar eigenlijk valt dat mee.
2: Maar spelen gaat de lotto.
1: Meet and greet op de lotto, soms.
2: Soms, ja.
1: Soms, ja, ja, ja.
2: Ik heb gewonnen.
1: Heb je gewonnen? Hoeveel euro's?
2: Gisteravond.
1: Ja?
2: €3.
1: Ah, oké. Okay. Dat zijn drie kolossen hier.
2: Maar ik heb wel €12 betaald, dus ja.
1: Ah ja, oké. Okay, ja, ja.
2: Ik heb gewonnen, hè. Ik heb gewonnen.
1: Voilà,
2: ze zijn die nulletjes weer vergeten. Nee, het was 3 miljoen.
1: Ja, ja, ja,
2: dat is altijd,
1: ja, ja, ja,
2: als 3
1: ja, ja,
2: miljoen te winnen is, dan is bij mij, bijvoorbeeld was het 9 miljoen.
1: Ja, ja.
2: Ik heb €9 gewonnen.
1: Ja.
2: En nu is 3 miljoen, ik heb €3 gewonnen. Ze zijn die nulletjes.
1: Bij mij is dat hetzelfde. Bij mij zijn het altijd miljoenen in plaats van miljoenen.
2: Er is iets niet juist met hun machine.
1: Ja, daar heeft iemand gezegd, je kan dat uitrekenen. Er is een... ja, het is... Ja, ik weet het niet.
2: Dat gaat niet.
1: Ja.
2: Je kunt dat niet... Nee.
1: Ja, nogthans, ik ga het eens uitrekenen. En als ik win, ga ik niks vertellen.
2: Dat
1: is goed.
2: Dat is goed. Allee, we gaan een plaatje draaien. Een hele mooie van Gerard Joling.
1: Gerard, one moment in de lijn. Voor mijn lieve schat.
2: Geniet ervan hier bij Radio Pros.
1: Jawel.
2: Hele goeiemorgen.
1: Wel, dat kan wel, jongens.
2: Het is ondertussen al 18 graden, het begint warmer te worden.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.
5: Onderbij.

0: Yves Berensen op de radio.
1: Dat weet ik niet, Peter. Dat weet ik niet, hoor.
0: Liefst tegen nachtmerries.
1: Ik heb vannacht wel gedroomd.
0: Ja?
1: Ja, eerlijk. Al mijn werken die ik gedaan heb, ik sloeg ze allemaal door elkaar.
0: Hoi?
1: Ja, dat was iets heel, heel raar. Maar ja, goed. Zijn ook maar een rare, hè.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Johnny en Peter. Graag zou ik de groetjes willen doen aan Heidi, Adrienneke, dat is ons moeder. En aan iedereen die naar Radio Pros luistert. Met een liedje van Kurt Krabbé, Olé Olé. Vanwege Chantalke en Eddy. En Chantal en Eddy, die wonen aan de zee.
0: Ah,
1: en ik vraag me af of het daar ook zo koud is aan de zee voor het moment.
0: 18 graden momenteel. We zullen ons moeten weren voor die 21 graden
1: tallen vandaag, denk ik. Ja, ja, dat zou niet gemakkelijk zijn. Ja. Allee, olé, olé.
0: Met pulken aan had dat ook, hè. Ja. Ik heb mijn pulken aan. Lang geleden. En ik vond vannacht ook zo'n frisjes.
1: Ja, ja. Dichterbij inkruipen, hè, Peter.
0: Ja. Ik heb voor de eerste keer mijn dekentje weer gebruikt. Dus.
1: Oh, uw vlieske. Ja. Oh ja, olé, we zitten aan zee.
0: Hier is de cabré. Krabé.
1: Krabé.
0: Olé, olé.
1: Olé, olé.

0: Alors, nous allons voir l'intrigue.
1: Laurent, voilà. Olé, olé, van Kurt Krabbe.
0: Ja, en santé, want jullie kunnen trouwens nog altijd langskomen hier bij ons in de studio's.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik weet, het is nog vroeg, maar je kunt al vroeg vertrekken.
1: Ja, dat is zo.
0: Voor ons zomerterras, ja. Hè. Ja. Jij hebt iets mede te delen, Peter, denk ik. Ja.
1: We hebben de volledige lijst kunnen samenstellen van onze kerstshow.
0: Oké,
1: super. Gaat door op 13 december dit jaar. Hè?
0: Dus december,
1: zondag 13 december. Vanaf een uur of één gaan de deuren daar open. En we beginnen eigenlijk al om 1 uur direct met een optreden. Want het zijn zoveel artiesten, zoveel mooie platen. En er gaan zeker en vast bisnummers op volgen. Ja. Dus we gaan uitlopen. Ik heb voor elke artiest ongeveer een uur voorzien. Dus John Dennis, kom langs.
0: John Dennis?
1: Ja, John Dennis. Die kent iedereen. Ja, ja, ja, ja. Vele fans in de streek van John Dennis.
0: Zeker, hè.
1: Ons Larissa is er terug bij. Ja, dat was vorig jaar ook dik in orde. Dus Larissa mag nog eens langskomen.
0: Ja.
1: We hebben Jonathan, die is er ook langs geweest in de studio.
0: En zeer sympathieke kerel.
1: En Nico ook. Nico,
0: en Nico
1: is
0: ook, ook sympathiek, ja.
1: En wie hier ook geweest is de vorige weken, onze Yves Heers, die komt ook langs op de kerstshow.
0: Oelala.
1: En nou, we hebben nog een grote man gevonden. Hey, dus, dat is onze Jo Valli, die komt ook langs op de kerstshow.
0: Jo,
1: dus ik denk dat ik ze allemaal gehad heb daarmee. 1, 2, 3, 4, 5, 6 al. Ja. En misschien 7. Dat staat nog niet 100% vast. Dus,
0: maar kan nog iemand bij.
1: Hè? Het probleem is, we zitten al tegen 7 uur, tegen dat de prijsuitreiking is. En dat is redelijk lang als je daar al een hele dag zit.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker. Ja. Maar op een Jo Valli, Yves Segers.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat leuk worden, hè, Peter?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, dat gaat een dikke in orde
0: zijn. Het zal wel zijn. Ja, Jo Valli, je hoort hem niet overdreven veel meer.
1: Nee.
0: Maar hij is toch wel een topartiest, hè?
1: Inderdaad. En hij brengt ook... Ik heb tegen hem gezegd, je moet wel je oudjes meebrengen ook.
0: Ja.
1: Van destijds in 10 om te zien en zo.
0: Ja.
1: Hij gaat dat allemaal doen voor ons, dus het gaat dik in orde zijn.
0: Van Eindlauer zijn. Hele sympathieke man, trouwens.
1: En dat was met de aansteker.
0: Wist je, mijn laatste plaat die is opgenomen bij Jo Valli.
1: Ja?
0: Huh? Ja. Rock'n'roll is my whole life. Ja. Die is opgenomen bij Jo Valli, want trouwens, zijn ouders hadden een cafeetje daar rechtover, studio. Ja. En zijn vriendin toen, zijn vrouw, dat was een coiffeuse.
1: Een coiffeuske.
0: En dat was allemaal in Westrode. Ja.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Dus dat wordt het voor de Kerstshow 2026. Super. Dus een heel mooi programma. En ik zou zeggen, van de kaarten zijn beschikbaar vanaf ons spaghettifestijn eigenlijk. Ja. Daar kun je kaarten al aanschaffen. En de week nadien kunnen wij alle medewerkers kaarten verkrijgen. Online kaarten verkrijgen. Ja.

0: borden. Hè. Het zijn grote borden. Ja, ze kan echt veel in.
1: Maar
0: vraag maar aan Ron van der Steen, die kent en ook die spaghetti van verleden jaar.
1: Bij Max zit goed vol. Dus,
0: het zit goed vol, hè?
1: En de kinderen, ja, die krijgen spaghetti voor 10 euro. Hè. Dat is iets minder spaghetti. Dus alles gaat door in zaal De Kouter, in de Middelkouter in Haalter. Is dat Middelkouter 10.
0: Ja.
1: En ja, de kaarten kun je nog altijd verkrijgen bij medewerkers hier in de studio online.
0: Of dus zelfs vandaag gewoon eens langskomen.
1: Gewoon langskomen op ons terras. Ja. En je hebt je kaarten in je handen, hè, dus je spaghetti kan niet meer gaan lopen.
0: Nee, zeker niet. Zeg Peter, je hebt een hele mooie supertip uitgekozen, jongen.
1: Ja, dat is een dame die ook langs geweest is bij ons op de Girls on Stage.
0: Ja. Hele super lieve dame, echt waar.
1: En dat is Josicep met haar laatste nieuwe single, De Liefde Die Blijft.
0: Voilà, dat is onze nieuwe supertip van de week.
1: Ik denk zelfs dat ze die plaat al gezongen heeft daar op het podium.
0: Het zou wel kunnen, maar ik weet het niet meer.
1: Hier is ze met de nieuwe

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open.

0: tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: whilst, drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
2: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
3: 070 222 250.

0: Kasper, man. Zo had zoiets een liedje gemaakt.
1: Plastic en Bertrand.
0: Ja, dat was een Brusselaar en die heette Plastischke.
1: Ja?
0: En die bracht een plaat uit in het Brussels. En dat heette Sa Gaas pour moi. Ah, ja. Dus ja, dat is ook al lang geleden. Chantal heeft hier nog een berichtje gestuurd. Ze zegt, het is hier 17 graden en geen zon aan de zee.
1: Ja, ja, een groot verschil, ja, inderdaad.
0: Ja, dat verschil, hè, natuurlijk.
1: De helft van een paar weken geleden.
0: En als je dan aan de zee woont, hè, ja, dan heb je die wind. Hè, en dat is, ja, het is hier al heel druk. Je hoort er een beetje op de achtergrond. Ja, ze zijn daar allemaal goed aan het...
1: Het is hier altijd een beetje feest, hè.
0: Een beetje feest, ja. Zondags tegenwoordig is dat hier altijd feest, hè, Peter?
1: Dus ik zou zeggen, zeker langskomen op ons terras.
0: Ja, ja.
1: We zijn
0: ook
1: al vanaf een uur of één. En de drank is dan lekker koud. Krijgt er nog een hapje bij ook.
0: Ja, natuurlijk. En de mensen die nu willen komen, ze zijn altijd welkom. Ja, altijd. Je kan ons eens komen bezoeken. Je kan de studio's eens van dichterbij bekijken. Je kan gewoon eens een praatje maken. Je kan ook een lekker drankje komen drinken hier. Voilà. Dat is het allemaal, hè.
1: We gaan nog een plaatje draaien. Ken je die?
0: Is echt? Love is in the modder. In the air, hè.
1: Love is in the air. Jong Paul Jong op de radio 1978.
0: Alsjeblieft.

0: Dat was destijds in het draait in alle dansingen.
1: Oh, jongen, swingen, hè. Je werd er bijna gek van, hè. Ja.
0: En dan Lay Love On You, dat past daar goed op.
1: Ja, dat was een beetje inmixen zo, hè. Ja. Trouwens, als je wilt dansen, dat kan ook vanachter van deze namiddag.
0: Ah, ja, kun je hier op terras dansen passeren.
1: Ja. Ik denk dat onze Gerrit ook aan het spelen is, Peter.
0: Ja?
1: Ja. In Haaltert ergens.
0: Ja, dat zal nog te vroeg zijn, zeker.
1: Ja, in de namiddag, denk ik. In Haaltert. Ja, Gerrit is aan het spelen voor Radio Pros.
0: Ja, blijkbaar. In Café de Warande of zo.
1: Mm-hmm, ja, de Warande, ja, in Haaltert.
0: Deze namiddag is kermis in Haaltert, dat is waar. Ja. Het is elke zondag iets te doen. Elke zaterdag en zondag overal is er iets te doen.
1: Ja.
0: Dat is trouwens Camping Kitsch ook deze nacht.
1: Ja, ik zeg dat tegen Camping Kwatsch. Ik kan dat niet aan doen.
0: Weet je wie dat daar stond?
1: Ja.
0: En zat een gebouwke gemaakt voor dingen, de Kings Club van vroeger.
1: Ah, ja.
0: En Jean-Paul van echt? de Kings Club was daar aan het draaien.
1: Oh, amai zeg.
0: Ja, dat was zo'n kotje apart zo. De gevel nagemaakt van de Kings Club.
1: Fantastisch.
0: Het was Kings Club op Camping Kitsch.
1: Maar dat vind ik dan wel persoonlijk. Ja, ik heb niks tegen Camping Kitsch hoor. Nee, belangrijk niet.
0: Maar ja, het is een beetje zo carnaval in de zomer.
1: Ja, dat is een beetje speciaal.
0: Een beetje extravagant zo soms.
1: Een beetje. Jongen.
0: Ja, daar moet je alles kunnen verdragen.
1: Mag daar al eens hier rondlopen? Ja. Ik mag daar zo binnen, ik moet mezelf niet verkleden.
0: Nee, mocht je nu een blote nog gaan?
1: Ja, dat is geen, hè. Dat is ongelooflijk. We zijn er weer vanaf, Peter.
0: Zoals gewoon zicht zijn, hè.
1: Ja, laat maar. Het is goed.
0: Ja. Goed. We gaan afscheid nemen. We gaan nog een plaat draaien van Jo Valli. En jij zegt geluk en liefde.
1: Ja, dat is een mooie, jongen.
0: Dat is altijd plezant in het leven, hè.
1: Ja, zeker. En ik moet zeggen...
0: Geluk op de lotto, geluk met je vrouw, geluk...
1: Op alle gebied geluk met de gezondheid.
0: En de liefde.
1: En de liefde, gezondheid. Ja, ja. Ja, niet te vergeten, want belangrijk.
0: Ja.
1: Ik zou toch graag iedereen willen bedanken die gebeld heeft, die ons studio doorgestuurd heeft, Peter.
0: Inderdaad, het waren er een heleboel deze morgen.
1: Dus mensen, droomt erover. Het is een hele mooie line-up voor binnenkort, hè. Echt waar, hè.
0: Hebben jullie ons straks nog ontmoeten? Dan kan je naar het terras komen.
1: Ja, kom gewoon eens langs, hè. Gewoon eens langs op ons terras.
0: We zijn zeker open tot een uur of 6-7 deze avond.
1: Ja, dus, we bijten niet. Dus,
0: lekker iets drinken samen met de collega's hier.
1: Ah, ja, natuurlijk.
0: Op de radio.
1: Voilà. Kan niet beter zijn. Zometeen krijgen we Raf Vermeuzen.
0: Ja, als hij al klaar is.
1: En onze Bart, zal wel klaar zijn, zeker. Rafke!
0: En we gaan luisteren naar Jo Valli.
1: Ja, geluk en liefde.
0: Aanwezig op onze kerstshow 2026 op 13 december dit jaar.
1: Dus jawel.
0: Hou die dag zeker vrij. Want het zijn een heleboel goede artiesten die komen. Het is een pak ambiance, oké.
1: Allee.
0: Salut!
1: Salukes!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat zegt VRT Nieuws op basis van cijfers van justitie. Wellicht omdat ze denken dat niet betalen hier toch geen gevolgen heeft, zegt Edward Lanceren van justitie.
4: Bijvoorbeeld Bulgarije, daar zien we dat maar 27% van de boetes betaald worden. Roemenië 37% van de boetes. We moeten dat wel wat in perspectief zetten. Het grootste aantal boetes wordt wel nog altijd gepleegd door onze rechtstreekse buurlanden.
3: En daar worden de meeste boetes wel betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. De partij Anders vraagt een centraal register om bij te houden hoeveel binnengesmokkelde gsm's er in beslag genomen worden in de gevangenissen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings bijna 2000 gevonden, maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
5: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart, illegale gsm's in gevangenissen. Dat is wel degelijk een probleem en dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
3: Die gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Minder mensen openen een win-win-lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming, in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen het, nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robrecht Potuinen van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
6: De winwinlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het is nog wel een heel belangrijk instrument. In totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat dit een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
3: In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud de Lie, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. Vanmiddag blijft het meestal droog met zowel zon- en stapelwolken en 21 graden. Morgen 22 graden, dan krijgen we veel zon. Dinsdag is er weer kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag.
10: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio. Met Raf en Bart op ProsFM. De zomer wordt heet.

0: und Shaggy Stevens en The Radio Hits Mix.
1: Ja, het is een beetje shaken, hè?
0: Ja.
1: Goedemiddag trouwens allemaal.
0: Ja, goedemiddag.
1: We zijn er weer met de middagradio. Dus 12 en 2.
0: Ja, dat is juist 9 minuten na de klok van 12 uur geworden. Ondertussen.
1: Ondertussen is ook het terras in vol opmaak voor dicht. Een uur of 1, dus binnen een uur is iedereen welkom.
0: Ja. Of een beetje vroeger, hè. Dat kan helemaal ook altijd.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja. Voilà. Ja. Dus ik ga u vandaag een beetje meer laten werken.
1: Ja, een beetje meer laten meewerken.
0: Ja, zo dus dat je ook de knopjes goed kunt besturen.
1: Bedienen,
0: en zo, ja. Zie je het zitten?
1: Ik zal mijn best doen.
0: Ja, want ik zie die direct al.
1: Ik zie daar ook iets zitten, ja.
0: Een verzoekje.
1: Een verzoekje,
0: te komen,
1: ja. Inderdaad, ja.
0: Dus je zal je werk hebben, hè.
1: Ja, dat is wel waar. De telefoon zal hopelijk niet rood gloeiend staan.
0: Ja, nee, anders moet ik die nog opnemen. Ja. We gaan eraan beginnen op de middagradio op deze zondag 23 augustus.

Ja, leuk voor die Braziliaanse klanken van Mes Casnada of zoiets. Sergio Mendes featuring the Black Eyed Peas. Ik ga die show een beetje voortzetten voor vandaag met Sugar van Robin Schulz. En die gaan een beetje suiker op je baard strooien. Gelukkig is die stroop hier niet van mijn microfoon gevallen. Of het zou hier wat zijn, inderdaad.

0: 1, 2, 3, rak! Niemand gaat naar huis, het ligt maar huis. Wij blijven gaan op ambiance. Wilde verhalen blijven hangen nachtenlang. Speciaal een plaat voor Chris op aanvraag. En we hebben speciaal een plaatje gekozen van Sam Horris en Rak. En straks gaan we over tot het reclameblok en daarna zijn we er natuurlijk terug. Ondertussen zijn er al wat verzoekjes binnengekomen voor straks. Dus even naar de reclame en tot straks.
1: 1, 2, 3, Rak!
2: Wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
5: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
5: Wij doen het met hart en handen.
6: Radio Pros. Radio Pros. Zomert erop los.
7: Zondag 12-2. Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

De zon is al wat meer te zien dan gisteren. En Willy Sommers zingt Laat de zon in je hart. Willy was wat verstrooid. De zon laat je liggen in zijn hart. Raak daar maar eens aan. Maar we hebben eens een eerlijke vinder. En die eerlijke vinder, die gaan we zo dadelijk te horen krijgen. Dus Bob Marley versus Funkstar Deluxe. En Sun is Shining. En met die zon

Onze supertip van de week. Rusger van Barneveld. En die zwoele zomernachten. Ja, die zwoele zomernachten zijn gelukkig een beetje voorbij. En het is tijd voor afkoeling. En niemand zal er kwaad voor zijn, denk ik. We hebben nog een verzoekje binnengekregen, ook van een zekere Anja uit Ternat, voor haar overleden overbuur en ook nog een andere buur. Op 17 en augustus was die overleden, ook 19 augustus. En speciaal van en voor Johan van Bokstaal ook nog eens een plaatje. En ze wou er eentje van Clouseau en... We gaan een beetje afscheid nemen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jorden en jorden onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Zondag 12:02 Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

al die vrouwen die Lupica verslindt. Het zorgt voor totale verwarring, al waren ze blijkbaar wel heel volzaam. Stel je voor dat al die namen op een O eindigen. Sandra wordt Sandro, Monica wordt Monico. Dan komt het gegarandeerd uit een bepaald land. Dus Mart Hoogkamer.

De instrumentale versie. We zijn het gewoon van Santana dat ze een beetje instrumentale platen gaan draaien met Maria Maria. Het is niet van die Maria van Nico die we gewoon zijn, maar het is Carlos Santana. Dus met die tonen die tegenwoordig helemaal in zijn. We gaan zo stilaan naar het einde van het programma. Straks na 1 uur zijn we terug met een nieuw uur die we ingaan. Maar we gaan nu eerst Levitating laten horen.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute topdag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be. Radio.

Belle Presnet Enamorada. Het is een beetje moeilijk om uit te spreken. Enamorada. Ondertussen is het terras toch al geopend. En er is hier wel wat volk te bespeuren. En de verzoekjes die lopen ook binnen. Dus ook wel een feit. En voor de aankondiging van het volgende nummer wil ik vier Antwerpse mannen voorstellen. Vier heren die zingen in het dialect. Ze zijn bekend als de tributeband van de Strangers met Zanzibar.

Ik weet niet waar die Zanzibar is en waar hij het over heeft. Maar wat ik ook zo leuk aan vind, aan het volgende, wat u zo dadelijk zal te horen krijgen van Wes en Alani, dat dit een heel proper jongen is. Als je goed luistert, hoor je hem aan het eind toe letterlijk zeggen, hang die vuile was op. Al is hij wel een beetje verkeerd bezig. Eerst is de was vuil en dan is hij een beetje proper. Maar ja, vanwaar is Alani nu eigenlijk vandaan? Van waar komt hij vandaan? Wel, ik zal het eens gaan uitzoeken.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM, Radio Pros.
6: Zondag 12.02, ProzFM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

We gaan er eentje op drinken met Sting to the Verano van Joey Nicolai. Waar het ligt, weet ik niet. Maar ik weet wel dat Jan Smit er is als de morgen is gekomen.

Ja, onze Bart heeft dat al goed gedaan, hè? Je hoort onze Paul Severs aangevraagd van, door ons Molly. En kom, laat ons feesten. De platen die ze vroeg vonden we spijtig genoeg niet in ons systeem. Zo dadelijk Hers Pardoel. Maar eerst deze Johnny West en jouw blik hier bij Pros FM.

0: Dat vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
0: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
0: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Tot zover Henk Bernhard. Met de lach, ik lach als een clown, al kijken de meesten toch een beetje scheef.
1: Zelfs al mijn tranen om jou.
0: Ja, inderdaad, ik zei het, eerst een beetje scheef. Met Teaspoon. En we rollen in het zand met Sex.

5 uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: buiten doet. Doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw.

0: wat je moet. Het is zo, Bart. En wat, ja, vond je, wat vond je ervan?
1: Ik deed wat ik moet waarschijnlijk.
0: Ja. Het was goed, het was goed hè, voor de
1: voor een eerste keer ervaring hier live achter de knoppen. Ja,
0: het was goed. Voor de herhaling vatbaar. Ja. Ze volgende zondag terug. Hè.
1: Ja. Ik denk dat we aan het einde van het programma gekomen zijn.
0: Ja, we zijn aan het einde. Zo dadelijk is er onze Johnny Johnson voor jullie. En jij bent er terug met je programma vrijdag.
1: Vrijdag, aanstaande vrijdag tussen 6 en 8.
0: En ik ben er morgen terug bij tussen het middagradio hier op Pros FM. Zullen we dus blijven luisteren en naar het terras komen?
1: Ja, het zit nog niet vol. Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ze maakten furore begin jaren 70, ook in de jaren 80 en 90 en ook in de jaren 2000. Deze kreuners en help me door de nacht. Vrienden, het is zondag een bijzonder goeiemiddag.

0: Ze hadden bijzonder veel succes in de jaren 80 en er werd aangekondigd in een Nederlands dagblad dat zij begin 2027 hun comeback zouden maken. Dit was Babe and Please Me, Please Do.
1: Je mag nu eindelijk met me uitgaan, maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je niet naar huis gaan, voor de

0: Een oud bekend liedje van onze eigen Willy Sommers in een nieuw jasje gestoken door Jannes. En dans met mij. Tot morgen vroeg.
1: Goedemiddag.

Het lijkt me een beetje vroeg om nu al in de rum en Coca-Cola te vliegen. Dit waren de Andrew Sisters uit de jaren 50 en rum en Coca-Cola. Vrienden, als je nu pas afstemt, welkom bij de Weekend Hits. En dat vandaag tot 4 uur.

Deze grote artiest overleed al in 2003. We hadden het over Robert Palmer. Zijn muziek combineerde rock, pop, soul, funk en reggae. En hij werd ook bekend voor zijn stijlvolle uiterlijk. Even terug naar ons eigen land met een artiest die een goede vriend des huizes is. Hij is uit de streek hier, je kent hem allemaal. Hier is Frank Galan en Bella Ciao, mi amor.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Pros FM.
5: De muziek waar jij van houdt.
2: Johnny Johnson.

originele uit de jaren 70. Een hele prachtige single van deze Donna Summer. En Let's Dance. Vrienden, we gaan erin vliegen. Hier is Queen.

En niets kan ons tegenhouden, zeker als het over muziek gaat hier bij Pros FM. Dit waren Queen uit 78 en Don't Stop Mina. Tijd om de Vlaamse artiesten weer boven te halen. Dat doen we met Lindsay en een liefde voor het leven.

0: Ik hoef jullie niet te vertellen dat dit de zus is van Christophe. Dit was Lindsay en een liefde voor het leven. En dan nu voor de laatste keer deze week onze supertip Rutger van Barneveld.
1: Bros FM, de radio.

Hoe meer je deze song hoort, hoe meer je ervan gaat houden. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Als je van zwoel spreekt, dan kan er maar één de zwoelste zijn. De grootste playboy ever. Julio Iglesias. En dat met Begin, The Begin. Welkom bij Pro.

Mr. Julio Iglesias. En dat met de begin. Als je nu in je zetel zit, zou je even heel vlug moeten rechtstaan en je vrouwtje bij de arm nemen en richting terras gaan om te gaan dansen op deze prachtplaat. Hier is Whitesnake. En dat met Here I Go Again.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
2: Weekend Hits.

Beetje ritmische muziek kan altijd en zeker op een zondag. Dit waren Two Unlimited. And Here I Go. Even naar Frankrijk nu met deze Dave. En dansen met

Je hoorde de deuntjes van Kool en de Gang. En dat nu met Lil Kim en Get Down On It. Ze werden opgericht in 1964.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio Pros, zomer erop los.
8: Joepie!
9: Johnny Johnson,

Het is zoals rode wijn. Het wordt alleen maar beter jaar na jaar. Dit was Tim Finn en Through the Years. Beste vrienden, welkom in deel 2 van de Weekend Hits.

een plaats die iedereen meebrult als een gek. Deze Danny, Christian en Rosamunde. En tot een uur of vier krijg je de mooiste, heerlijkste, maar ook de gekste muziek.

En de Polonaise wordt hier helemaal ingezet op ons zomerterras. Vrienden van de radio, je kan nog steeds bij ons terecht. En dat is in de Leistraat Heldergem, waar wij ons terrasje hebben. We gaan terug even de tijd in met deze prachtplaats. Hier zijn de Hollies. En dat met The Air That I Breathe.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
6: Radio Pros, zomer erop los.

Ze hebben helemaal gelijk, deze Romeo's, altijd blijven dromen. Want je weet maar nooit, een van hun betere singles. Dit is echt wel een terrasjesplaats. Met wat anders bij kan het nog beter worden. Misschien met een cocktail of een biertje. Hier is Jimmy Cliff en Treat the Youths Right.

In de loop der jaren is onze jeugd wel heel wat veranderd. We leven in 2026 uiteraard. Dit was Jimmy Cliff en Treat the Youths Right. Terug even naar Nederland hier op jouw Radio Pros FM. Op de 107.1, de 107.5, de 105.5. Je kan ons ook beluisteren en dat via het internet, ook via DAB Plus voor Oost-Vlaanderen en ook voor Vlaams-Brabant. Hier is Mr. Marco Borsato en hij is nog steeds...

Wat heeft die man toch mooie muziek gemaakt, Marco Borsato. En binnen. En dan nu, Slow and Sexy Time.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja.

0: in het hartje Pajottenland.
1: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

En na het Amerikaans geweld van deze Tupac met California Love is het nu wel even tijd om te bezinnen. En dat doen we met een heerlijke plaat van een hemelse held. Hier is Benny Nijman.

ben nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op den duur een sleur. En wijst hij er aan de deur, dan sta jij alleen.

Een hele mooie zachte plaat van deze Benny Nijman. En alleen is maar alleen. We zitten nog steeds op ons zomerterras hier bij Radio Pros. En ik heb gekeken, er komt geen bier meer uit de kraan, maar geen nood. We hebben nog altijd flessen bier en ook nog Coca-Cola en alle soorten frisdranken, dus geen paniek. Allee, we gaan er nog een lap op geven. Hier is Rob Roals.

gedraaid wordt bij onze collega Chris van Dijk. En dat met Rob Ronald. En als er geen bier meer uit de kraan komt, ja, dan moet ik naar huis. En dat ga ik ook doen, vrienden. Jullie kunnen gerust blijven luisteren en blijven zitten op ons zomerterras. Ik ben er graag weer morgen tussen 9 en 11 uur met de meezingers op de werkvloer. Nog veel plezier bij Pros en de groeten. Graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd en de derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden, om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. Op het EK volleyballen in Azerbeidzjan hebben onze vrouwen hun tweede groepswedstrijd gewonnen, met 0-3 tegen Portugal. De Yellow Tigers pakken zo hun tweede overwinning op een rij. Overmorgen spelen ze tegen Roemenië. De eerste 4 landen van elke groep stoten door. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dat is nog eens een leuke nummer om deze namiddag te beginnen. Deze klassieker van Quincy Jones was dat en Eino Corrida hoorde je. En Quincy Delight Jones Jr., ja, dat was een Amerikaanse muziekproducent. En hij was van oorsprong jazzmuzikant. Maar vanaf 1951 oogste hij aan de lopende band successen. En dat als producer van alle grote artiesten dat je maar kan denken. Een hele goede namiddag en van harte welkom hier bij Radio Pros FM op deze zondag 23 augustus. Ons zomerterras dat is ook nog steeds open en je kan nog altijd langskomen.

0: Golden Years is een hitsingle van de Britse muzikant David Bowie, uitgebracht in november 1975 als voorloper van zijn veelgeprezen album Station to Station uit 76. En het nummer combineert elementen van funk, disco en de jaren 50 doo-wop, waarmee Bowie voortbouwde op de plastic soul stijl van zijn eerdere album Young Americans.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer erop los. Yuppie!

Je luistert nog steeds naar Radio Pros FM op deze zondagnamiddag. En je bent nog steeds van harte welkom op ons zomertras. Er zijn al heel wat luisteraars aanwezig, dus je bent nog steeds welkom tot een uur of zes ongeveer. En dan sluiten we ons zomertras voor deze zondagnamiddag. En ik had nog hier een pareltje gevonden van de George Baker Selection uit 1976. En dat waren ze met de Wild Bird. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: Ron van der Steen. Radio Pros. Zomer Pros.

Even een rustig nummer gedraaid van Larissa samen met haar dochter Sterre. Die is nog maar een jaar of 9 en die heeft al een single op de markt samen met haar mama Larissa. En die hoorde Vleugels van de Wind en dat hebben wij hier allemaal gedraaid bij Radio Pros FM. En dat via onze 3 frequenties. En die zijn nog steeds 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. Maar je kan ons ook beluisteren via DAB+, en dat voor Vlaams, Brabant en Oost-Vlaanderen en natuurlijk ook via onze app. Natuurlijk kan je ons overal beluisteren en ook meenemen onderweg. En nu de nieuwe single van Bazaar met Ooit komt er een dag.

Het is best wel een geslaagde nummer, deze nieuwe van Isabella A, die je hoorde. Met Smeek maar niet om mij. En het is ondertussen 16:30 geweest hier bij Radio Pro FM. En dat betekent tijd voor onze Radio Pro Supertip van deze week. En dat is nog steeds Rutger van Barneveld met Zwolle Zomernachten. Het zal toch niet deze week geweest zijn.

0: bientôt.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger of misschien ga ik ook wel voor...

0: 105.5. 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProSFM app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProSFM Radio Pros.
2: Ron van der Steen.
3: Radio Pros. Zomert erop los.

Als er zo'n slow moment is, dan is dit toch ook wel een van die aangevraagde nummers aan de DJ-key, aan de discobar. Scorpions geworden met Still Loving You. En dit brengt ons de tijdje naar 5 uur hier bij Radio Pros FM. Straks na 5 uur zijn we terug met heel wat meer. En ik heb nog voor jou muziek van Wing Chun en Dance.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat dit weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen. Radio Pros, Zomertrap los.

Ik dacht, laten we in het tweede uur eens starten met een Franstalig nummer. En dit was Manhattan Transfer en je hoorde Chanson d'Amour was dat. Hele goedemiddag en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Nog een uurtje ben ik bij jou tot aan collega Gerrit de Groot, want die komt na 6 uur even langs tot en met 8 uur. En daarna is er nog Romantica, een uurtje non-stop van 8 tot 9 uur.

0: We hebben nog eens een nummer van onder het stof gehaald. En dat was muziek van Fern Kenny. En dat is een Amerikaanse zangeres van het disco-genre. En ze is vooral bekend van haar covers van de singles Groove Me, Together We Are Beautiful, die je hier net hoorde. En daarnaast had ze succes met Baby Let Me Kiss You. En ze brak door eind de jaren 70.
1: Pols FM.
2: Goedemiddag.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

Deze heren van AHA hadden een grote doorbraak met hun nummer 1 hit notering destijds in de jaren 80 met die Take On Me. En dit was AHA nog een keer met Touchy. En ons terras deze namiddag is nog steeds open. Er zijn heel wat klanten aanwezig en er zijn ook nieuwe leden bijgekomen. Dat is ook altijd interessant natuurlijk. En er zijn ook nog steeds kaarten beschikbaar voor onze spaghetti namiddag. Dat doorgaat op 5 september in de namiddag vanaf 4 uur.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.

Het zijn een van die nummers die we terugvinden in de Vlaamse hitlijsten van vandaag. Deze van Maxime en Babette was dat en goed dan ook. En vandaag op deze zondag 23 augustus zou er vandaag normaal gezien een heel bekende acteur jarig zijn geweest en 114 jaar zijn geworden, maar hij is jammer genoeg overleden op 2 februari 1996. Dan heb ik het over Gene Kelly, de Amerikaanse acteur, choreograaf, danser, zanger, filmregisseur en producer. Dus hij was een beetje van alle markten thuis.

Gary Heger, hij is ook helemaal terug in de showbiz en heeft een nieuwe single uit en die heet Beter Dan Goed. En dan nu even het tempo een beetje opdrijven met Natalia. 105.5, 107.1, 107.5 en

Ze werd bekend via Idols, het VTM-programma van toch al meer dan 20 jaar geleden. En je hoorde Natalia met Ready for the Ride was dat. Al is het niet zo al te best weer deze week, maar we gaan toch een beetje de zomer door jouw speakers duwen met To Fabiola en de Summer Vibe.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: Kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Ron van der Steen.
3: Goedemiddag. Welkom bij Radio Pros.

Het is een geweldige zangeres geweest, deze Ann Christie, maar ze behoort al enkele jaren bij de Hemelse Helden. En je hoorde Ann Christie met Ik mis hem zo. We gaan even kijken wie er nog jarige is vandaag. Misschien minder bekend bij ons in Vlaanderen, maar de oudere generatie zal haar zeker en vast nog wel herinneren. Ik heb het over Vera Maals. Doet dat een belletje rinkelen bij jou? Vera Maals is een Amerikaanse actrice. Haar doorbraakrol kwam in 1956 in de film The Searchers. En verder noemenswaardig zijn haar rollen in The Man Who Shot Liberty Valance. En op 23 augustus dit jaar wordt Vera Maals 97 jaar.

0: Rob De Nijs was dat uit Nederland met dit nummer nog eens Alles wat ademt. En ik ben hier bijna aan het einde van mijn Latijn, want deze namiddag radioshow zit erop. En straks is er Harry de Groot tussen 6 en 8 uur met muziek Mozaïek. En daarna een uurtje Romantica, allemaal mooie ballades. Zo vrienden, nog een hele fijne avond gewenst. En graag tot morgen weer tussen 7 en 9 uur voor een nieuwe ochtendshow hier bij Radio Pros FM. En ik laat je met muziek van La Belle.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Clément van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clément officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In Hogevenen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hogevenen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
4: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum, om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
3: Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miguel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
5: Het was heel goed weken, heel succesvol weken voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen en iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploegloten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
3: In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. En Formule 1 dan? De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
9: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

willen horen natuurlijk op van zondagavond. Now is the time, your settings right. Dat was nog eens de grote hit van Jimmy James en de Vagabonds. Een hele goede avond allemaal. Wat je ook doet of wat je ook gedaan hebt, ik weet het niet. Maar ik wens jou toch een hele fijne zondagavond. Waarom? Omdat het weekend weer voorbij is en dat we weer hebben kunnen genieten van heerlijke fijne muziek dat wij voor jou gedraaid hebben in het weekend. Maar dat je misschien zo ook wel iets leuks gedaan hebt. Dat is ook wel een mogelijkheid. Enfin, hoe dan ook, wij zijn er nu 2 uurtjes lang helemaal live. En dan heb je ook nog een uurtje romantica. Een uurtje romantica met romantische platen helemaal non-stop. En dan kan ik alleen nog zeggen, dankjewel voor al de mensen die vandaag radio maakten. Heel fijne programma's ook alweer. We hebben het er weer lekker van genoten. Dit is heel wat anders nu. Dit is Johnny Logan. Die ken je misschien nog wel met Songfestival nummertjes. En dit is nog eens een plaatje dat iedereen kan smaken. Long Lie the Rivers. Dit is Mr. Johnny Logan.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Wake Me Up Before You Go Go. Wolfgang Evert is een heerlijke fijne plaat van onze groep WEM met George Michael en Andrew Ritchie. Jawel, 1984 was dat een superhit, hè? Goed, wat heb ik nu voor jou klaarstaan? Ik ga nog enkele leuke platen voor jullie spelen. Gert Verhulst komt eraan en James Cook met Muddy Window. Een lekker Nederlandstalig, maar ik heb ook nog een fijne Golden Oldie voor jullie. Rock'n'Roll Music van Chuck Berry. Dat is een van de grote klassiekertjes uit de jaren 60.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Last Ketchup, dan kunt je curry ketchup hebben of tomaten ketchup. Geef mij maar curry ketchup. En als er dan mensen zijn die zo een curryworst speciaal willen, dan zal met ajuintjes en mayonaise er nog eens bij. Man, man, man, dan is het Sanderdags toch wel even rommel in de buik als je het mij vraagt. Maar fijn, dit was Last Ketchup uit 2002. Een zomerrit en dat met de ketchup song. Voilà, zo simpel kan het zijn. Rechtstreeks uit Spanje hebben we maar één keer van die meidengroep gehoord. Van deze meneer hoor je natuurlijk regelmatig, want dat is zo'n klein beetje de hitmachine van het moment. Deze Bruno Mars. We gaan hem nog eens draaien met een plaat van een jaar of 5, 6 geleden. Dit is Mario.

De supertip van de week is nog altijd deze Rutger van Barenveld. En de zwoele zomernachten. Kan jij ook van die zwoele zomernachten genieten? Ja, maar het wordt geen 40 graden worden natuurlijk. Hè? Dat is een klein beetje te veel van het goede. Enfin, we hebben hem gehad. De nieuwe zomertip is, de nieuwe supertip beter gezegd, is ook alweer voorgesteld. Vanaf morgen vroeg, rond 7:30, krijgen we voor de eerste keer terug volledig te horen. Dan, de OG's krijgen nog tot aan de blokje van, hoe zou ik wat zeggen? De boodschappen, zou ik zo, dat is hetgene wat het beste gepast is. Love Twain, het 1973 komt eraan. Maar eerst nog deze. Dit zijn Modern Talking. Helemaal rechtstreeks uit Duitsland. Een echt pak zwartharige en een echte blonde. Die hebben elkaar gevonden daar in Duitsland. En die maakten midden jaren 80 leuke hits als deze. Dit is Atlantis is Calling, SOS for Love.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
6: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.
7: Ah.

In de week hoorde ik bij een van mijn collega's daar een klein beetje, ja, een heel andere versie van. Maar ik had toch nog van de originele uit de jaren 70. Le Freak and Chic, dat is een echte geweldige discoplaat. En dat hier op Pros FM op een zondagavond. Wat moet je mens nog meer hebben natuurlijk, hè? Ja, wat kan ik nog wel zeggen? Dat de mensen meer kan hebben? Wel, ik heb nog heel veel leuke platen voor jullie klaarstaan. Zometeen krijg je twee Nederlandstalige platen naar elkaar. Niels de Stadsbader bijvoorbeeld. Ik neem er één. En wel, als hij een pintje gaat drinken, wil ik wel eens graag met die man een pint gaan drinken. Maar ik heb er ook nog van de stoute tongen, de vurige tongen van onze Filip Loverecht uit 1992. Het was een van de grootste hits van deze jongeman. En die magie, die blijft nog altijd goed meedraaien. Soms komen de mensen vragen op een of ander feestje of ik die nog wel eens wil draaien. Wel, ik ga dat binnenkort nog wel eens doen, hè. Maar nu gaan we nog eens genieten van een reggae van Filip Loverecht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ik neem er één. Allee, maar dat is de eentje die toch wel zeer duidelijk is. Hè. Deze Niels de Stadsbader. Dan gaan we terug naar een lekkere zomerse plaat rijden. Hè. Het is al een tijdje geleden dat er nog een zomerrit gemaakt heeft. Ik ben eens benieuwd als het volgend jaar dan weer gaat lukken. Of dat er in de loop van dit jaar nog een leuke plaat uitkomt. Het is af te wachten van de Spanjaard Alvaro Soler. We gaan hem nog eens draaien met een van zijn grootste. En dat is deze Solo Parati op een zondagavond.

je echt wel op een radio wil, omdat dat zo leuke meezingetjes zijn. Dat wordt je niet moe als je het mij vraagt. Een jongetje van 6 jaar, die is toch wel een geweldige knaap. Hij gaat met zijn goka rondrijden in de straten en hij schrijft iedereen op de bon. Hij voelt zich echt een politieman. En iedereen gaat op de bon en zegt, ja, iedereen moet eraan geloven. Zelfs mijn grootmoeder heb ik al op de bon geschreven, zegt hij. Want die stond verkeerd geparkeerd. En dat mag niet. Dus hij is goed op weg om een echte politieagent te worden. Hij noemt zichzelf politieman. En dan kan het ook wel leuk zijn natuurlijk. Je hebt er misschien zo wel van gehoord. 6 jaar en zo in het leven staan. Zeg, amai. Waar gaat dat naartoe met dat jonge knaapje? Enfin, dit is nog eentje voor 7 uur. En dat is Hathaway met Live.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 107.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
7: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
8: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

plaat begon omdat het een klein beetje New Wave lijkt. En dat is niet iedereen zijn smaak, maar alleen als we dan enkele mensen er toch wel content mee kunnen stellen, dan ben ik ook al heel blij. We draaien de Afroveel met Sound Like a Melody. Het is zondagavond, wat ben jij aan het doen? Wat kan ik met jou aanvangen? Welk plezier kan ik voor jullie nog betekenen? Je weet het, als je graag een plaatje wil aanvragen, kan je dat doen. Je gaat naar mijn Facebookpagina Humlet Gerrit en dan kan je daar wel een plaatje achterlaten wat je heel graag wil horen. Dan hoort je het binnenkort wel op de radio. Ofwel is het in het programma Hits in de Spits, ofwel op een zondagavond zoals deze. Ken dat natuurlijk ook wel. Goed, wat heb ik nog voor jullie? Danny de Rover komt eraan. Waar zijn al die mooie jaren? Maar ik heb ook nog deze Dua Lipa voor jullie. En Psychical Physical. En dat is uit 2020 ook alweer.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Het zal wel zijn met zoveel heimwee. Danny de Rover heeft gelijk ook, hè. Waar zijn al die mooie jaren? En die jaren komen niet meer terug. Spijtig is dat wel. Goed, tot aan de boodschappen krijg je ook nog een geweldige plaat van Shanice. Komt uit de jaren 90 en I Love Your Smile is een van die one-hit wonders. Maar nu gaan we nog eens genieten van een geweldige Franstalige klassieker. Hè? Adieu Jolie Candie, dat is nog eens een geweldige plaat van Jean-François Michel. En dat allemaal via onze frequenties te beluisteren natuurlijk op FM-band. Ook wel weliswaar op in Oost-Vlaanderen en dat op DAB+. Ofwel via internet zijn we overal bij jou.

luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
2: De moeite.

eventjes met de heupen zweren. En dat is natuurlijk op het ritme van onze Shakira en Loka van een jaar of 10, 15 jaar geleden ongeveer. Was dat een geweldige plaat. Nu doet ze het met Die Die. Dat is ook wel een leuke plaat. Maar dit is toch wel een meer zwingende. Fijn dat je er luistert. En dat je naar onze radio afgestemd bent. Om leuke platen te horen. En dan gaan we terug naar Nederlandstalige muziek. En dat is ook weer iets. Ja, je bent ervoor, je bent er niet voor. Nog niet zo lang geleden is hem nog op interview geweest met Peter Monsieur. De zanger van deze groep. Dat is Cat Ready met Deep.

Een Englishman in New York kan toch zo moeilijk niet zijn als je het mij vraagt. Want die spreken ongeveer dezelfde taal. Hier en daar is er al een keer een andere tongval. Maar voor de rest is dat zeker en vast dezelfde taal. Engels ofwel Amerikaans. We draaien de Sting en een Englishman in New York. Voilà. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kan er ook wel veel gebeuren natuurlijk. Hè? Je kan inderdaad naar Radio Atlantis luisteren. Vanaf 7 uur zijn er live programma's tot en met 20 uur sowieso. Misschien binnenkort terug tot en met 22 uur als we nog een DJ, man of vrouw, er gaan bijkrijgen. Wij zijn in ieder geval nog altijd op zoek naar jouw talent. Heb je zo'n klein beetje DJ-talent en wil je onze radio vervoeren met leuke programma's, wel laat van je horen. Je kan altijd een mailtje sturen of telefoneren naar onze Peter Schepers, onze voorzitter. Zometeen krijgen we nog Simply Red te horen met Man is Too Tight to Mention. Maar eerst nog, zoals ik daarnet al zei, een Nederlandstalige plaat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dan hebben we nog eventjes onze fijne Lindsay voor jou klaarstaan. MUZIEK

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
3: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.
4: De groeten!

Moet toch altijd natuurlijk, hè. Zeker een geweldige plaat van onze Swoop. Een lekkere meezinger. Ambiance verzekerd als deze groep bij jou komt optreden, jongens. Amai, amai, amai. Jawel. Eerst waren ze Enzo, dan waren ze Swoop. En dan de zanger heeft ook nog wel een paar solo nummertjes gemaakt, uiteraard. Goed, wat heb ik nog? Even kijken in de playlist. Wat zie ik daar staan? Twee fijne platen. Pieter Kent komt eraan met Stop & Go. En Luisa Fernandez, die ga ik ook nog voor jullie spelen. En dat met een fijne disco-klassieker. Het is niet de grootste natuurlijk, maar dat is toch nog wel een leuke plaat om ook nog wel eens te spelen. Give Love a Second Chance. Dit is Luisa Fernandez.

Zo draaiden wij nog even een lekkere discoplaat van Peter Kent en Stop and Go. De voorganger van deze plaat was natuurlijk It's a Real Good Feeling, dat je allemaal wat beter kent. Dit kwam uit 1980, een geweldige plaat. En daarvoor zat ook nog Luisa Fernandez met Give Love a Second Chance. Voilà, het programma zit erop, maar straks is er ook nog wel Romantica. Romantica met leuke non-stop muziek en dat zijn allemaal geweldige romantische platen. Een plaatje ga ik sowieso draaien van onze Wiltura, aangevraagd door ons Celestje, de overbuurvrouw. Zo, dus de tweede plaat na 20 uur is voor jou, Celestje. We gaan die zeker vast draaien, omdat je het aangevraagd hebt. Wat heb ik nog voor jullie nu? Dat is Willy Sommers, Ik hou van jou. En deze van Paul Young, die gaan we dan ook nog eens onder de loep pakken. Het is een hele lange intro. Ik ga hem niet helemaal vol spreken. Maar wat ik nog wel te vertellen heb, dat is dat je al iedereen bedankt voor het luisteren. En natuurlijk ook wel nog een hele fijne avond toegewenst. En wat ik ook nog kan vertellen, dat is dat ik er morgen terug ben tussen 16 en 18 uur voor het programma Hits in de Spits op maandag. Van maandag tot vrijdag Hits in de Spits, trouwens elke keer op dezelfde zender en elke keer met dezelfde presentator. Voilà, dat is iets om naar uit te kijken morgen, maar wetend dat er ook wel andere programma's zijn die ook zeker en vast de moeite waard zijn om naar te luisteren. Radio Pros is er voor jullie van 7 uur 's morgens, dag en nacht, door en door, 24 op 24. Maar vanaf 7 uur 's morgens zijn er al live programma's tot en met 20 uur 's avonds. Allee, vooruit. Geniet er nu maar van deze Paul Young en graag tot morgen. Fijne avond en van straks slaap lekker.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
5: Romantica, romantica, romantica, romantica.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pulse FM.
4: Goedenavond.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute topdag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met Lala en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: zijn motorhang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was al in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt, hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kenden het slachtoffer en de dader elkaar. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
4: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers. Dat ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheden mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
3: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. In Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een vuilnisbelt is ingestort. 22 anderen raakten gewond, dat blijkt uit cijfers van de regering. De vuilnisbelt stortte in na verschillende dagen van zware regenval. Eerder had de regering al opgeroepen om te evacueren. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. En op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte hij met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Dries de Griek pakte dan weer zilver individueel. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel ergens een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute topdag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat dit weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
6: Met
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.
6: Sometimes the world is a valley of

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Can I get some nasty bass?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.